0: op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 3 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. We schaaien mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zondes.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodener staat positief tegenover 3D en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. Bij een autobrand aan de Robert Kochlaan in Haarlem zijn gisterochtend 2 geparkeerde auto's beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat 1 van de auto's in brand is gestoken, waarna het vuur oversloeg naar een 2e voertuig. De brandweer had de brand snel onder controle, maar beide auto's liepen schade op. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. De 30e editie van de Grachtenloop in Haarlem gaat morgen vooralsnog gewoon door, ondanks de verwachte hitte. De organisatie houdt wel rekening met aanpassingen. Als het 's avonds te warm en te benauwd blijft, kan de 10 kilometer worden geschrapt of voortijdig worden afgebroken. Deelnemers krijgen extra water, natte sponsen, ijs en medische ondersteuning. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor

0: mogelijke onweersbuien in de avond. Het advies is om rustig te lopen, voldoende te drinken en niet voor een toptijd te gaan. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor één avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes House Band, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Het weer zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt langzaam op gang. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam. Tussen Horen en Purmerend Noord, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder rijden er geen treinen tussen Purmerend en Horen. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
4: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
3: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
5: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
6: Goedemorgen, het is donderdag vandaag, 18 juni. Donderdag vandaag, vandaag de dag vandaag. De donderdag tot aan 10 uur, niet met Benito van Amersfoort, maar wij houden elkaar gezelschap.

0: Jonas Brothers. Who's in your head? Denk daar eens even over na. Goedemorgen, je luistert naar 105 in bedrijf, oftewel Harlem 105 voor Harlem, Heemstede en Bloemendaal vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Het dagelijks ochtendprogramma op deze donderdag, de 18e juni. Tot 10 uur dus, muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer. In ieder geval zonder Benito. Benito die is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Komende weken is hij dus even verontschuldigd. En dat betekent dat ik deze donderdag de honneurs even waarneem en je meeneem naar 10 uur. En dan is er alweer tijd voor Harlem Werkt. Ook vandaag weer zoals te doen gebruiken met Jan Gaus.
1: Heel Harlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

nogmaals, uit het deuntje kom ik wel ergens anders tegen. Komt het bekend voor. Een deal van Adam Lambert hoor, die Under the Rhythm hier op 105 op deze donderdagmorgen in de pletterij. Volgende week dinsdagavond 23 juni vindt er een debat plaats over de Werf Conrad. Er is nog wat over te doen hier in de Haarlem. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider bij op terug. Vandaag de dag, vandaag de donderdag 18 juni hier op Haarlem 105. De muziek is nooit ver weg.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Coldplay hoor je en Paradise. Haarlem 105, vast onderdeel in de programmering en in het voorbeeld, zeker ook in het ochtendprogramma. Uiteraard wilde ik daar zeggen. Muziek uit de buurt. Met deze Francesca special. Ja.

Chef Special in het kader van de muziek uit de buurt Into the Future. Hoorde je nog een keer hier op 105 deze donderdagmorgen. Loopt richting half acht zometeen. Dus het Haarlem 105

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodenaar staat positief tegenover 3D en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. De gemeente Heemstede heeft toestemming gegeven voor de bouw van een appartementencomplex met 8 seniorenwoningen. Dat zou komen op de plek van de voormalige Aldi aan de Kerklaan. Omwonenden zijn daar fel tegen. Zij vinden het gebouw te groot voor de straat en vrezen voor minder privacy, minder zonlicht en parkeerproblemen. Ondanks de bezwaren blijft de vergunning vooralsnog in stand, al moet de gemeente enkele onderdelen beter onderbouwen. De tegenstanders bereiden nu een gang naar de rechter voor om de bouwplannen alsnog tegen te houden. Bij een autobrand aan de Robert Kochlaan in Haarlem zijn gisterochtend 2 geparkeerde auto's beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat 1 van de auto's in brand is gestoken, waarna het vuur oversloeg naar een 2e voertuig. De brandweer had de brand snel onder controle, maar beide auto's liepen schade op. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen of mensen

0: met camerabeelden op zich te melden. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor één avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes House Band, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoogtepunten van het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Goedemorgen. Just don't talk about the weekend. Train hoor je hier. The weekend, ja, er nog tegen vroeg op. Dan is het weer weekend. Eens even kijken. Dan gaan we even terug naar jaren 80, jaren 89. Eén hit voor Rocky Burnett.

Froggy Burnett en Tired of Towing the Line. Goed nieuws voor als je de wedstrijden van het Nederlands elftal wil volgen in de cafés. Want die mogen ook na de poolfase van het wereldkampioenschap voetbal wedstrijden van het Nederlands elftal gaan tonen. Zo lees in de nieuwsmedia. Geldt ja, een speciale regeling voor, heb ik begrepen. Aldus Haarlems burgemeester Jos Winge. Ja, interesse voor het Nederlands voetbal, het Nederlands elftal. Ja, wat mij betreft is dat na eerder deze week toch wat anders.

Block and Crown, Ain't Nobody. Goedemorgen, Harlem van der Zij vanuit de Alstad van Noord-Holland op deze donderdagmorgen, het ochtendprogramma, tot aan 10 uur.

tafel van de Cardigans. Je hebt 105 van deze donderdagmorgen niet met Benito. Benito die is aan het, neem ik even aan, genieten van een welverdiende vakantie. En dat doet hij tot zo'n beetje half juli, geloof ik. Het zijn hem gegund. Het is hem ook van harte gegund natuurlijk. En als collega's van het team van vandaag de dag proberen we de gaten die daarmee vallen natuurlijk netjes in te vullen. Zo, dus vandaag ben ik nog aan de beurt. Ik hou je bezig en gezelschap tot aan 10 uur. Dan is gewoon weer tijd voor Jan Gauws met, hoe kan het anders, de donderdagaflevering van Haarlem Werkt. Doen we niet moeilijk over op deze donderdag. I'm in trouble. Nou, het valt nu wel mee, jongens. Het valt nu wel mee natuurlijk. Goedemorgen.

Trouble, Trouble. Shakira hoorde je samen met Norah Jones. Ik zei het al, I'm in trouble. Harlem 105 in bedrijf. Het ochtendprogramma vandaag de dag. Vandaag de donderdag. Het is 18 juni. Zometeen het NOS Journaal van 8 uur. Same.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
4: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen of hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
3: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
5: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
3: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 105.
2: Top Evers.
7: Jeetje, even achter van harte welkom op deze donderdagmorgen 18 juni vandaag.

Coast en Ridgeway. Ik heb hem even vermomd. Goed uitgedost in ieder geval, de camouflage. Aan het begin van de tweede uur van het ochtendprogramma op deze donderdagmorgen. Ochtendprogramma vandaag, de dag vandaag, de donderdag. Het ochtendprogramma is elke werkdag tussen 7 en 10. In het weekend zijn we er ook nog. Jawel, jawel, jawel. Tussen 7, neem me niet kwalijk, en 9 op de zaterdag en de zondag. Ja, ben nog niet helemaal af van de verkoudheid of luchtwegproblemen. Maar goed, ik zeg, het gaat in ieder geval weer de betere kant op, zullen we zeggen. Geen Benito van Amersfoort. Hij is op en met vakantie deze periode. Tot half juli zo'n beetje, volgens mij. Als ik de interne wisseling van informatie nog even voor me kan halen, gaat het daarover. En als team van vandaag de dag gaan we dat allemaal zo goed mogelijk zien in te vullen. Ja, de vakantieperiode komt eraan tenslotte. Dus het is aangebroken. Tot 10 uur hadden wij elkaar gezelschap. En op 10 uur maak ik weer tijd, plaats en ruimte voor goede vriend en radiocollega al heel veel jaren, Jan Gaus, met de donderdagaflevering van Haarlem Werkt. En wat voor donderdag hebben we het dan over? Het is vandaag 18 juni.

Blue the Tiger. Een whisper, nieuwe muziek hier op 105. De wedstrijden van de WK voetbal en dan vooral de wedstrijden van de Nederlands elftal zijn in Haarlemse cafés gewoon te zien. Ook als het Nederlands elftal de poolfase gaat overleven. En na zaterdag weten we daar meer over natuurlijk. En wedstrijden speelt op niet-uitgaansavonden, dan mag dat toch allemaal doorgaan. Al dus Haarlemse burgemeester Jos Winge die dat heeft besloten. Je leest er alles over in de regionale nieuwsmedia. Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland op deze donderdagmorgen. En komende weekend, de organisatie van de Grachtenloop heeft vrijdag extra maatregelen genomen vanwege de verwachte tropische temperaturen tijdens de 30e editie van dit evenement. Voorspellingen van ongeveer 30 graden. Het belooft natuurlijk een van de warme dagen van het jaar tot nu toe te gaan worden. Lijkt me wel verstandig. Zijn nog even indachtig. Alle problemen die er waren bij eerder verlopen marathons. Elders in het land. In de buurt van Sneek. Ik wil niet negatief gaan doen. Maar ik vraag me sowieso af of dat nou zo'n hele afstand lopen en wandelen. Ik zeg altijd maar zo'n marathon lopen. Ja, die 195 meter, dat lukt me nog wel. Maar die 40 kilometer die eraan vooraf gaat, daar zit toch even de crux van het verhaal. In ieder geval, er wordt op geanticipeerd. Lijkt me heel verstandig. Er is er alles over op onze eigen website. Over die extra maatregelen tegen de hitte. Tijdens de toch, ja, zeg maar, jubileumeditie van de Haarlemse Grachtenloop. Ah, nieuwe muziek op 105. Nou, niet helemaal nieuw, maar klein beetje nieuw. Nieuw is er een beetje vanaf, maar blijf wel lekker draaien.

Colin Jetter, Back to Love. Zo heet hij ook. Goedemorgen.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodenaar staat positief tegenover 3D en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. De 30e editie van de Grachtenloop in Haarlem gaat morgen vooralsnog gewoon door, ondanks de verwachte hitte. De organisatie houdt wel rekening met aanpassingen. Als het 's avonds te warm en te benauwd blijft, kan het 10 kilometer worden geschrapt of voortijdig worden afgebroken. Deelnemers krijgen extra water, natte sponsen, ijs en medische ondersteuning. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor mogelijke onweersbuien in de avond. Het advies is om rustig te lopen, voldoende te drinken en niet voor een toptijd te gaan. De gemeente Heemstede heeft toestemming gegeven voor de bouw van een appartementencomplex met 8 seniorenwoningen. Dat zou komen op de plek van de voormalige Aldi aan de Kerklaan. Omwonenden zijn daar fel tegen. Zij vinden het gebouw te groot voor de straat en vrezen voor minder privacy, minder zonlicht en parkeerproblemen. Ondanks de bezwaren blijft de vergunning volgens nog in stand, al moet de gemeente enkele onderdelen beter onderbouwen. De tegenstanders bereiden nu een gang naar de rechter voor om de bouwplannen alsnog tegen te houden. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor één avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes Houseband, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen naar de West en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6.

0: daar 10 minuten op onthoud. A27 vanuit Almere, tussen Almere Haven en Eemnes 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: jealous.
1: I'm jealous. Ja.
0: Oh, I'm jealous.
1: Kevin James. I'm jealous.
0: And I need to know.
1: 105. I need to know. Nou, goed. Ga je daar straks over bijpraten natuurlijk. Goedemorgen, Haarlem 105. Het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. How many times

Always the Sun, die zit al aan te komen natuurlijk. Daar zeggen we niks verkeerd mee richting het einde van deze week. Vandaag en morgen. Het warmere weer komt eraan, zullen we zeggen.

0: Sam Henshaw, Hair Down. Voor mij niet zo moeilijk overal.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Je hebt misschien wel eens gehoord, huizen in de gemeente Laren. Relatief de hoogste waarde van heel Nederland. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit onderzoek naar de WOZ-waarde. Laren lost daarmee de gemeente Bloemendaal af. En ook Blaricum staat in de top 3. Straks meer daarover.

Harlem 105, deze donderdagmorgen in het kader van de muziek uit de buurt. Close the Fire hoorde je. En de Summer Haze. Niet met Benito vandaag. De komende week ook niet natuurlijk. Ik hou je nog gezelschap tot aan 10 uur.

105 in bedrijf op deze donderdagmorgen. Het ochtendprogramma tot aan 10 uur. Recente cijfer van Voedingscentrum blijkt dat we landelijk gezien minder voedsel weggooien dan 3 jaar geleden. Lees er alles over op onze eigen website. Minder voedselverspilling dan jaren terug, maar we zijn er nog zeker niet. Hoe dat zit en meer, kom ik in het volgende uur even uitgebreider bij je op terug.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
4: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
3: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
5: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 9 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Top Evers.
7: Vandaag de dag, vandaag de donderdag. Het is vandaag donderdag 18 juni.

Never changing moods. Style Council, Paul Weller natuurlijk. Voortzetting van The Jam. We hebben het over de jaren 80. Voor alle duidelijkheid. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Derde en meteen weer het laatste uur van het ochtendprogramma op deze donderdagmorgen. Vanuit de hoofdstad van Noord-Holland, wij zijn Harlem onder 5, oftewel 105 in bedrijf tot 10 uur. Och, met vandaag de dag, vandaag de donderdag. Hoe kan het ook anders? En om 10 uur is gewoon weer tijd voor Jan Gaals met Harlemberg. Zover is het nog niet natuurlijk.

No Sleep. Nou ja, dat met het ochtendprogramma natuurlijk. Vrouw Haber. Nou ja, laat het even wat het is. Ik ga het nog even uitzoeken. In ieder geval lekker nieuwe muziek in ieder geval hier op 105. In de pletterij volgende week dinsdagavond, is 23 juni, vindt er een debat plaats over de Werf Conrad. Volgens velen laat de gemeente Haarlem daar een kans liggen om industrieel erfgoed te behouden. Hoe dat zit, kom daar straks even uitgebreid op terug, want er is wel wat over te doen natuurlijk. Het ochtendprogramma hier op 105. De muziek is nooit ver weg.

ook een teken ergens. Ace of Base. Ja, I saw the sign. Dan zal ik goed opletten natuurlijk.

Carl Horan, Tastes So Good. Nieuwe muziekje op 105. Recente cijfers van het voedingscentrum geven aan dat we landelijk gezien minder voedsel weggooien dan pakweg 3 jaar geleden. Van de 36 kilo per persoon per jaar zijn we naar 25,5 kilo gegaan. In Arnhem is dat cijfers volgens Rick McDonald, en hij is een recycle coach, jawel, bij Spaarnelanden. Is dat een weerspiegeling van het landelijk gemiddelde? En daar zijn we blij mee, maar we zijn er nog niet helemaal. Want voedselverspilling in Haarlem moet volgens hem beter en beter kunnen. We hebben absoluut natuurlijk een vooruitgang geboekt, maar die is nog wel aan de lage kant. Dus zeg maar recycle coach van Spaarnelanden. Want 25,5 kilo inhoud betekent 100 euro per persoon per jaar. Dat is zonde, daar kun je een heleboel leuke dingen van en mee doen. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Daar vind je het allemaal en veel meer bijdragen van onze eigen redactie daar te vinden. Kan je anders nog even rustig tot je nemen. Het ochtendprogramma nog, tot aan 10 uur.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Met Major Lazer hoor je. En Lean On. Vast onderdeel in de programmering. En ook in het format van het ochtendprogramma hier op 105. Elke keer weer, elk uur weer. De muziek uit Haarlem.

Niels Keusbroek. Ik zei het al, muziek uit Haarlem, maar het is muziek uit de buurt. Het gaat even wat breder dan alleen naar Haarlem. Even voor de duidelijkheid, heb ik dat ook weer gecorrigeerd in ieder geval. Eens even kijken, het loopt richting 9:30. Zometeen weer tijd voor Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodenaar staat positief tegenover het idee en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. Bij een autobrand aan de Robert Kochlaan in Haarlem zijn gisterochtend 2 geparkeerde auto's beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat 1 van de auto's in brand is gestoken, waarna het vuur oversloeg naar een 2e voertuig. De brandweer had de brand snel onder controle, maar beide auto's liepen schade op. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. De 30e editie van de Grachtenloop in Haarlem gaat morgen vooralsnog gewoon door, ondanks de verwachte hitte. De organisatie houdt wel rekening met aanpassingen. Als het 's avonds te warm en te benauwd blijft, kan het 10 kilometer worden geschrapt of voortijdig worden afgebroken. Deelnemers krijgen extra water.

0: De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een drone-aanval van Oekraïne. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Dan kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Goedemorgen. 105. Donderdag vandaag. Volgende brandlof tot aan 10 uur. Vandaag niet met Benito. Die is op en met vakantie. Dus die is half juli weer zo'n beetje terug. Dat betekent dat we als team de honneurs gewoon waarnemen op deze donderdag. Ik ben vandaag aan de beurt. Ik hou je nog gezelschap tot aan 10 uur.

Mark Hollis en de mannen van Talk Talk. Een van de hits van de formatie uit de jaren 80. Dat is ook Living in Another World. Destijds veel gedraaid in mijn beleving. In de pletterij volgende week dinsdagavond, ik zei het eerder ook al, 23 juni is het dan, vindt er een debat plaats over de Werf Conrad. Volgens veel mensen laat de gemeente Haarlem daar een unieke kans liggen om industrieel erfgoed te behouden. Het gebouw leek al helemaal verdwenen te zijn. En eigenlijk dacht niemand in Haarlem dat er nog iets van over was van de ooit beroemde machinefabriek en scheepswerf Conrad. En dat ligt daar aan de Spaarndamseweg in Haarlem-Noord. Het gebouw bleek goed ingepakt te zijn. De vraag is natuurlijk of dat geen prachtige kans biedt om dat stuk industrieel erfgoed in ere te gaan herstellen. Vooral nu Haarlem op het punt staat een nieuwe invulling te geven aan dit stukje grond in de stad, zeg maar. Gemeente Haarlem heeft inmiddels anders besloten. Er zal niets van het herontdekte gebouw blijven staan, is de bedoeling. Behoud zou te duur zijn voor vertraging zorgen en bovendien ten koste gaan van tientallen mogelijke nieuwbouwwoningen. Dat lezen we in de regionale nieuwsmedia bij de collega's van het HD. Nou goed, daar gaan we volgende week natuurlijk een discussieavond plaatsvinden in de pletterij. Het wordt geleid door het Haarlems Dagblad, die zal het ook georganiseerd hebben, neem ik aan. Avond volgende week, dus de dinsdagavond 23 juli aan de Lange Herenvest 122. Daar is de pletterij te vinden en dat begint allemaal om 8 uur 's avonds. Spreek het je aan, wees erbij. En laat van je horen als je zegt, nou, ik heb daar toch al wat aan toe te voegen. Ik vind daar wat van. Dat mag natuurlijk gewoon. Dat laat dat duidelijk zijn. Daarvoor is hier informatieavond ook bedoeld, heb ik nou maar het idee. Never too much. Het lijkt wel een beetje over die werf te gaan, zeg maar. Wolfman, Fats Baker.

Nooit genoeg natuurlijk, never too much. Orde Hoffman en Fat Baker. Steekpartij afgelopen dinsdagmiddag in het Statenbolwerk hier in Haarlem. Heeft de omwonenden bijzonder verrast. De politie is aan het onderzoeken wat er nou allemaal is gebeurd. En de buurtbewoners verzamelden zich bij elkaar en proberen te bevatten wat er zich nou allemaal heeft afgespeeld al daar. Meer informatie op onze eigen website te vinden.

Course. Zo young op deze donderdagmorgen. Het ochtendprogramma doen we nog tot aan 10 uur. Nou, dat zit er al bijna op.

Pure Love. Kapitelle Kill Me, hoor je, op 105. Toch de programma zit erop voor deze donderdag. Morgen vroeg op met collega Rob. Rob Jonker is je gastheer. Zometeen na het nieuws. Jan Gauss met Haarlem Werkt. Ja.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam, tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Het is 18 juni, het is donderdag, met de nieuwe van Bente. En Bente ook eens een keer opgetreden bij 5 mei Bevrijdingspop. En dit is haar nieuwe single. En dat nummer dat heet 3, 2, 1...

0: En de Fever Dream heeft heel lang op nummer 1 gestaan, dit nummer. En we draaien ook alweer de nieuwe van deze man. Die vind ik overigens iets minder sterk dan deze. Maar dat kan er ook aan liggen dat deze ja, zo bekend is. Alex Dream. Alex Warren en de Fever Dream. En je hoorde daarvoor de nieuwe van Bente. 3, 2, 1. Ja. Nou, gelukkig ging het protest hier in de buurt van Vogelenzang. Iets geordender aan toe dan laatst daar. Wat was dat in Loosdrecht? Jongen, jongen. Maar daar moet je niet aan denken. Hier gewoon best wel keurig. En dat. Onze verslaggever was daar even bij. Het protest voor de Tiltenberg in Vogelenzang. Het was eigenlijk tegen de komst van het AZC. En het was daar in de buurt dus van die Tiltenberg.
1: Het is niet veel, de omkomst is weinig. Maar er zijn ook protesten in de gemeente Bloemendaal zelf. En er zijn wat vergaderingen in bepaalde gemeentes. Dus ik hoop dat daar de opkomst wat groter is dan hier. Ook vanwege het feit dat de gemeente Bloemendaal zogenaamd soortement steentje willen bijdragen aan de spreidingswet. Maar eigenlijk spreiden ze het buiten de gemeente Bloemendaal om.
2: Ik wil vrede hebben.
0: Nou, Vogelenzang is toch Bloemendaal. Maar ja, wel helemaal op het randje. Oh.
2: En als we dat hebben, dan hebben we ook geen AZC nodig. Ik sta hier niet omdat hier nu specifiek een AZC gepland is, maar ik sta meer principieel voor het eerste verhaal.
1: Als ik op zulke app lees, dan is de mensen die de zulke app hebben behoorlijk aangeslagen dat dit komt. En ook omdat er geen overleg is geweest. De gemeente Bloemendaal zegt wel van we hebben overleg, we informeren de bewoners op tijd. Maar dat doen ze absoluut niet.
3: Klinkt ergens natuurlijk ook als een smoes, omdat er nu iets bij u in de buurt komt.
2: Ja. Nou, ik heb op de kaart gekeken hoe ver Bloemendaal hier vandaan is. Ik woon iets dichterbij dan waar Bloemendaal hier vandaan is. Ik woon in Hillegom.
3: Ja. Is het zuur dat Bloemendaal dit doet?
2: Nou, ik begrijp het wel. Alleen als je het vanuit een democratisch principe bekijkt, is het natuurlijk heel vervelend dat we hier pas heel laat van horen.
3: Wat maakt 120 mensen in zo'n bos, ver weg in een pand, gestopt nou uit?
1: Nou, zoals u misschien kan zien als je de camera draait, er is in totaal geen busverbinding. De supermarkt is de Zilk. Dus dat is Zuid-Holland, geen Noord-Holland, waar de gemeente Bloemendaal ligt.
2: En ik heb inmiddels me een beetje ingelezen. En er is al eens eerder een plan hier geweest met de Tiltenberg. En toen waren er drie belangrijke punten die golden van, nou ja, het kan niet doorgaan. Dus ten eerste, dit is een Natura 2000 gebied. De faciliteiten in dit pand die zouden niet geschikt zijn voor opvang van asielzoekers. En ten derde, dit is zo'n uithoek dat de aanrijdtijden van ambulance, politie en brandweer is te lang.
0: Ook een mooi filmpje daarbij. Dan kan je echt een beetje goed zien waar dat dan precies is. Dronebeelden of zo. Moet je maar eens bekijken op onze website. Dan kun je dat vinden.

13e. Zeker. En dit is Calvin Harris. Hij heeft een nieuwe zangeres erbij genomen. Jazzy. Ja. En dat is de titel Satisfy. Nieuwe van Calvin Harris.

0: Voor een aantal weken zal deze grootheid bij Dance Valley zijn. Ja. Ik ben benieuwd of hij dit nummer dan ook te horen gaat brengen. Ik denk het haast wel. Satisfy was dit.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: 5. Dance Classic. De nummer 1. Van Zuid-Kennemerland.
1: Ja?
0: Jongens, is dat niet een tikkie overdreven? Niet? Oké. Okay. Dit is Haarlem 105.
1: En Sister Sledge.

and lasting music. Lekker hè? Zeker. 6 minuten. Ik denk, ik ga hem gewoon helemaal draaien. Ja. En morgen is er weer die fantastische grachtenloop. Er is een Hero Kids Run. Die begint om 6:15. Dan is er Run Today, 5 kilometer. Startvlak blauw, oranje, geel, groen. Wat een organisatie, hè? De eerste start om 7:00. En de laatste start 6:09. Dus dat moet wel even een flink tempo er doorheen. Ja.

Een paar jaar geleden was het ook weer een grote eer. Kwam door die televisieprogramma The Stranger Things. Daar zat het toen in. En Running Up That Hill. Nou, weinig hills. Nou, toch altijd wel een beetje. Er zit ook een beetje verloop in. In

0: 3D en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. De gemeente Heemstede heeft toestemming gegeven voor de bouw van een appartementencomplex met 8 seniorenwoningen. Dat zou komen op de plek van de voormalige Aldi aan de Kerklaan. Omwonenden zijn daar fel tegen. Zij vinden het gebouw te groot voor de straat en vrezen voor minder privacy, minder zonlicht en parkeerproblemen. Ondanks de bezwaren blijft de vergunning vooralsnog in stand, al moet de gemeente enkele onderdelen beter onderbouwen. De tegenstanders bereiden nu een gang naar de rechter voor om de bouwplannen alsnog tegen te houden. Bij een autobrand aan de Robert Kochlaan in Haarlem zijn gisterochtend 2 geparkeerde auto's beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat 1 van de auto's in brand is gestoken, waarna het vuur oversloeg naar een 2e voertuig. De brandweer had de brand snel onder controle, maar beide auto's liepen schade op. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor 1 avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes House Band, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede. En dan nog het weer in de regio. Het wordt de komende dagen flink warm. Vandaag ruim 25 graden en morgen rond de 33 graden. Met mogelijk kans op onweer. Ook geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

heet dit. Nectar Woods. En Wine Into Order. Een van de nieuwe platen. Ja. Goedemorgen, Adem 105. Het is morgen die grachtenloop. Ik zou net aan met de kids run mee kunnen doen, vrouw 1 kilometer. Echt wel een beetje gehad, ja. Een mooi parcours is er natuurlijk weer uitgezet. Even kijken, de website een beetje mee wil werken. Ah ja, je kan dat hele parcours kan je op internet bekijken, hoe dat precies loopt. Echt langs de grachten natuurlijk, vandaar dat het ook de grachten loopt. De stad een beetje afgesloten daarvoor, niet daarover mopperen, dat is gewoon hartstikke leuk. Mooie website ook, grachtenloop.nl. En dit is Sting, Fred Jaap.

Maar de lesje, daar zit hij in. Dat is een musical. Komt ook weer in het najaar in Carré. Groot succes was dat. Alle voorstellingen waren daarvan uitverkocht. Toen is hij daarmee gaan reizen door Europa heen. The Last Ship. En Sting, de meester, zat daar zelf ook in. Zit daar ook zelf in. Ja, fragile. Ja, lieve dames en heren, let er een beetje op. Als je morgen aan het rennen bent en het is heel warm, heel heet. En je denkt van, nou, die trek ik niet. Hou dan gewoon weer op. Ja, stop ermee. Ja. Komt wel een andere keer dan. Ja. Jonathan

0: Suzanne en Freek. En liefde gegeven.
1: Door te blijven staan.
0: En wat een optredens hebben zij gegeven in Arnhem. Een paar stukjes van gezien op televisie. Dat ze op een gegeven moment ook helemaal worden ingesnoerd. En dat ze dan zo door de zaal heen gaan vliegen eigenlijk. Dat ziet er wel echt heel mooi uit. En je zag Freek daar echt van helemaal vanuit zijn dak gaan. Ook zo die kalme bond. Van die buitelingen maken en dat soort dingen. Ja, is dat echt wel zo. Is eigenlijk een beetje een winterse plaat dit, hè? Vind je niet?
2: On the first part of the journey, okay. I was looking at all the life.
0: Vooruit.
2: There were

het hele jaar wel geoefend om mee te kunnen doen aan die grachtenloop. Die morgen weer georganiseerd wordt in de stad. Altijd een heel event is dat. Want eigenlijk wordt de hele stad dan een beetje afgesloten. Maar ga daar nou niet over mopperen. Het is één keer per jaar. Hartstikke leuk. Ja. Er gebeurt weer eens wat in de stad en dat is goed. America and the Horse with No Name. Op donderdag de 18e. 18 juni. Juni, ja. Straks natuurlijk ook nog voor je de muziek uit de buurt. Het is muziek hier letterlijk uit de buurt. Het kan uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandpoort zijn, Zandpoort, ja. Nou komt dit niet vandaan, nee. Maar dit is wel

ze veden hem eigenlijk een beetje uit. Ik vond dat een beetje jammer, hè? Zo'n geweldig nummer. En dan weet je er gewoon geen einde aan. Dan moet het gewoon zo... Nou, we veden het wel uit. Ja, dan denk ik... kun je niet tot iets creatiefs komen. Maar goed, Propaganda was dat wel een heel mooi liedje. Zeker. En ik wilde eigenlijk... ik zat ook even te overwegen om de Machinery te draaien van Propaganda. Maar ik heb het toch maar even gelaten bij dit nummer. Eye to Eye Duel natuurlijk. Goedemorgen. Aarde 105. Het is net of er een alarm afgaat. Ja. Een soort brandalarm. Dat zie je ook, hoor. Kijk, dat is die weer. Het is de nieuwe van Lady Gaga.

0: Lady Gaga. En dat is de titel, The Shape of a Woman. Je luistert naar Haarlem 105. We zijn de stadsomroep van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En we mogen ons straks over enige tijd ook regio-omroep noemen. Ja. Noord-Holland blijft Noord-Holland gewoon natuurlijk. Maar wij krijgen als het is ook al een beetje wat meer vermogen en wat meer geld. Nou, geld gaat er niet om. Daar gaat het allemaal niet meer om geld. Het gaat om geluk. Ja. Oh, even kijken. Wat er ook weer aan zit te komen, dat is de Honkbalweek. Dat is altijd een heel event, is dat. Van vrijdag 26e tot en met dinsdag 30 juni is dat weer hier in Haarlem. Nee, het is nog veel langer. Het is van 26 juli tot en met 4 juli. En ik zie het al op de site. Ja, nee. Maar goed. Ook op woensdag 1 juli en donderdag 2 juli. Ik zit hier op de site van de gemeente Haarlem te kijken. Dat is een mooie site met alle dingen. Daar kan je dan ook kaartjes, tickets bestellen. En dan zag ik even het tabblad juli. Zag ik over het hoofd. Maar goed, 6 ijzersterke landenteams doen mee aan dit prestigieuze tweejaarlijkse honkbal-evenement. Tijdens dit 9-daagse evenement komen tienduizenden bezoekers naar Haarlem al jarenlang. Hè. Dat is toch wel echt heel mooi. Het is een internationaal honkbal-evenement van Europa. Het heeft ook, het heeft ook gewoon historie. Dus ja, dat is heel mooi om daar naartoe te gaan. En ik ben er zelf ook wel eens heen geweest. Vroeger toen mijn vader nog leefde, die hield daar ook van. Dan zag je dan op de tribunes echt wel... dat is mooi. Haarlemse honkbalweek vindt plaats sinds 1961. Dat is mijn geboortejaar. Altijd een goed jaar. 1961 is het dus begonnen. Ja, de Haarlemse honkbalweek. Mooi. En dat binnenkort dus weer in onze stad. Ga er heen. Dat is echt te gek.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 18 juni. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Ja, morgen een groot event in Haarlem. De grachtenloop. 105. Je hebt alle borden wel zien staan. Ja. En En zaterdag natuurlijk weer Oranje.
3: Ja.
0: Zware wedstrijd wordt dat tegen Zweden.
3: Oranje!
0: En dit is Gerard Joling.

Ja, ja. En we geven ze Jantje. Ja. Gerard Jalling was dat. En rood, wit, blauw. Arnhem 105, goedemorgen. En aankomende woensdag een bruisend festival in de haven van Heemstede. Met diverse artiesten, veilingen en een loterij. En fantastische prijzen. De opbrengst geheel naar projecten die gaan voor arme kinderen van Haarlem. En Harbor Festival heet het ook wel. Met Hammers House Band bijvoorbeeld. Ja, die komt langs. Jorik van Noorden, Sweetwood, Danilio Kuiters. En ook de catering zal daar ook worden verzorgd. Dus aankomende woensdag 24 juni. Woensdag dus vanaf 4:30. En je kunt je tickets bestellen. Allemaal voor het goede doel. En dat is mooi. Bruisend festival in de haven van Heemstede. Aankomende woensdag 24 juni. Leuk, leuk. Ja, dat is mooi. En hier is even de Hermes House Band. Met I Will Survive.

24 juni kun je de Hermes House Band gaan zien in, in Heemstede. In de haven van Heemstede. Helemaal prachtig opgeknapt. En daar is het Harbor Festival met de Hermes House Band, Jorik van Noorden, Sweetwood en Daniel Kuipers. En er is ook een uitgebracht catering aanbod. En je moet even op de website kijken hoe je daarbij kunt zijn. Je kunt er ook naartoe varen met jouw met die sloep. Ah, dat wordt een mooi feestje daar. Woensdag. Lekker hoor. Zeker. Leuk dat dit soort dingen allemaal georganiseerd worden. I like it. Zeker. En dit is Rondé. En een leuk nummer. Dat heet Love Myself.

van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105. Ik heb straks voor je ook trouwens nog muziek uit Nederland. De 3J's. Die hebben een beetje een reggae plaat gemaakt. Een hele leuke plaat. En die heet Los Vast. Die komt zo langs. Ja. En dit is Leo Sayer. Die ook kennen van die hele mooie rustige platen. Maar deze vind ik ook gek. Ja. Finger in my heart.

0: Loving on You. En je hoorde de 3J's. En los vast hun nieuwe
1: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, Thanks for Life. Chef Special. Afscheid tour zijn ze mee bezig. Hè? Oh, ja.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodener staat positief tegenover het idee en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen.

0: heeft toestemming gegeven voor de bouw van een appartementencomplex met 8 seniorenwoningen. Dat zou komen op de plek van de voormalige Aldi aan de Kerklaan. Omwonenden zijn daar fel tegen. Zij vinden het gebouw te groot voor de straat en vrezen voor minder privacy, minder zonlicht en parkeerproblemen. Ondanks de bezwaren blijft de vergunning volgens nog in stand, al moet de gemeente enkele onderdelen beter onderbouwen. De tegenstanders bereiden nu een gang naar de rechter voor om de bouwplannen alsnog tegen te houden. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor één avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes House Band, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede. En dan nog het weer in de regio. Het wordt de komende dagen flink warm. Vandaag ruim 25 graden en morgen rond de 33 graden. Met mogelijk kans op onweer. Ook geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En je hoorde Stephen Marley, dan heet ze met Hills on St. Anne. En je hoorde band Hoft en I Got a Feeling. Nou, morgen is het zover. Dan wordt weer de grachtenloop gehouden over verschillende afstanden en het wordt warm. En Sportsupport, die dat allemaal organiseert, Sportsupport Kennemerland, vraagt of de bewoners op de route misschien wat watersproeiers willen laten spuiten. Voor extra verkoeling. Dat de sporters nog eventjes wat water op kunnen slurpen of er eventjes onder kunnen gaan staan om zich even een beetje te verkoelen. Ja. Nou, eens kijken of daar gehoor aan wordt gegeven op de gracht. Vandaag is dat natuurlijk over verschillende afstanden. Nee, niet vandaag. Morgen is dat. Ja. Ja, shake your grooving. Dit is de titel. Peaches and Herb.

enorme hit met Reunited. Even kijken of we het... Dat was dit kwele nummertje. Weet je nog? Toen er nog op geslijpt werd in de disco. Ja. En na zoveel plaatjes, dan zet hij een heel mooi rustig nummertje. Ja. Ja. Goed, Peaches and Her. En de Shake You Grooving. Maar ik hou toch altijd een beetje de tempo erin, zo in de ochtend. Hè. Dan zit je niet te wachten op Reunited. En mocht je dat wel zijn, dan moet je hem even appen. Ja, op aardig 105. Ja. En dit is Mama's Gun. Enjoy.

0: van plezier. Joy. En morgen ook. Hou er plezier in, hè, bij die grachtenloop. Als je denkt van, nou, dit is veel te warm. Dit is veel te heet. Hier heb ik niet op getraind. Kap er dan mee, hè.
1: Ja.
0: Komt alweer een andere keer dan. Block and Crown heb ik straks voor je met Hold Me Closer. Een beetje Italo Disco van Gazebo.

Shane Brown. Deze donderdag, de 18e. En Hold Me Closer. En dan houden we elkaar morgen ook een beetje in de gaten bij die grachtenloop. Als je iemand ziet, denk je van nou, dat gaat helemaal niet goed met die meneer of mevrouw. Hou dat een beetje in de gaten dan, ja. 28 tot en met 30 augustus. Dan hebben we weer een mooie proef de nazomer tijdens Proefpark Haarlem 2026. Met in de hoofdrol 30 food trucks en street food, comfort food voor kinderen is van alles te doen. En dat natuurlijk allemaal in het Keno Park. Dat wordt toch wel weer heel gaaf. Vrijdag beginnen ze dan op 28 augustus om 4 uur.

0: Menzo Forte en Garden Party. Keno Park. Eind augustus. Lekker hoor. Met het, en straks zou die er zijn.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is 20 minuten vertraging op de N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
4: Jawel, ik wil Jan Gouws even bedanken voor zijn Haarlem-werk.

Heerlijk plaatje, toch? Ja, Lois Lane was dat. In hun allernieuwste It Takes a Million. De meiden zijn al, er zijn natuurlijk zussen van elkaar, maar ze zijn ook al 40 jaar een muzikaal koppel. En ze doen daar nog steeds heel veel optredens mee. En ook dit nummer weer een hele sterke. Ja, die zit er aanstaande zondag ook weer in, hoor, bij het Nationaal Product. Dat kan haast niet anders. Nou, ik zei het net al, Jan Gauws, bedankt voor jou aan het werk. Hij is er nog altijd trouw maar weer aanwezig. Elke ochtend zo 2 uurtjes lang. En nou, dat doet hij ook al een aantal jaren, hoor, dat programma. Het is donderdag en op donderdag dan mag ik altijd het lunchprogramma doen. En ik vind het fijn dat jullie erbij zijn. En ik hoop dat je eventueel, als je een bezoekje hebt, dat je dat even naar me port. Dat kan natuurlijk gewoon via onze WhatsApp. En het nummer daarvan is 06-105-105-38. 06-105-105-38. Daar weet je mij te vinden. Goed, wat gaan we doen? Nou, zoals je gewend bent in dit programma, natuurlijk de lekkere track. Dat doen we altijd zo rond 13:15. En het hoogste lied, dat spelen we altijd in het tweede gedeelte van dit programma, zo rond 13:30. En dan pakken we een jaartal. En ik heb dit keer gekozen voor het jaartal 1982. Ja, ja, het is een tijdje terug. Maar toen werd er ook hele lekkere muziek gemaakt. En daar pakken we straks 2 nummers uit. Uit de top 100 van dat jaartal. Maar dan voordat we daar zijn, eerst nog lekkere muziek. Hier is een oudje van Amy Winehouse.

Amy Winehouse was dat en de Rehab, ja. Jongens, het is hartstikke zomers weer en het wordt alleen maar mooier. Morgen nog, de kans rond de 30 graden. En in het Haarlemse, want landelijk zelfs 35 graden hoor ik loop op het nieuws. Maar dat wil zeggen dat het daardoor ook bij de grachtenloop natuurlijk morgenavond toch wel vrij warm kan zijn. Hou rekening met elkaar, let een beetje op elkaar. En als jij nou bewoner bent in het Haarlemse, ja, en je woont langs de route, ja, doe dan eventjes die tuinslang uit aan de voorkant van de deur. Want ja, daar genieten die lopers van als ze gewoon een beetje onder een straaltje water door kunnen lopen. Dus ik weet dat uit persoonlijke ervaring bij de Dam te Damloop, dat doen ook heel veel mensen in die dorpen, dat als je er voorbij komt en dat is echt heel lekker. Dus hou er rekening mee morgen een beetje die andere hardlopers steunen door jouw slangetje even uit het raam te hangen. Afijn, over zomer gesproken. Zin in de zomer. De nieuwste plaat van Sebastian.

Sommieu was dat. En Tell Me More. Wat schreeuwen ze toch, hè, op dat nummer. Maar wel heel erg lekker. Ja, er is zo'n plaatje waarbij je in staat bent om mee te gaan schreeuwen. Madonna, wie kent er niet? Samen met Sabrina Carpenter hebben ze een plaat gemaakt. En die Sabrina Carpenter, die had ik al op mijn verlanglijstje staan in dit programma. Ik denk, dan pak ik deze mee. 2 dagen geleden uitgekomen. Bring Your Love. Yourself.

0: El Green, een heel oudje was dat, toch? Maar wel lekker. Let's stay together. Ja, jongens, het is 1:30 en dat wil zeggen dat ik ga schakelen vanaf Amsterdam eventjes naar de nieuwsredactie in Haarlem. Want trouw als dat ze is, ook weer met weer of geen weer, ze is er altijd. Therese Abeling met het 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodenaar staat positief tegenover 3D en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. Bij een autobrand aan de Robert Kochlaan in Haarlem zijn gisterochtend 2 geparkeerde auto's beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat 1 van de auto's in brand is gestoken, waarna het vuur oversloeg naar een 2e voertuig. De brandweer had de brand snel onder controle, maar beide auto's liepen schade op. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. De 30e editie van de Grachtenloop in Haarlem gaat morgen vooralsnog gewoon door, ondanks de verwachte hitte. De organisatie houdt wel rekening met aanpassingen. Als het 's avonds te warm en te benauwd blijft, kan de 10 kilometer worden geschrapt of voortijdig worden afgebroken. Deelnemers krijgen extra water, natte sponsen, ijs en medische ondersteuning. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor mogelijke onweersbuien in de avond. Het advies is om rustig te lopen, voldoende te drinken en niet voor een toptijd te gaan. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor 1 avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes House Band, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit.

0: in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. Het weer volop zon, 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer loopt helemaal vast op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22. Daar ben je inmiddels 3 kwartier langer onderweg. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk staat bij Beverwijk een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en daar heb je nu 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

uit de oude doos gedaan. Shelley E. was dat. Met A Love Bizarre. Ja, we draaien oude plaatjes, maar natuurlijk ook nieuwe plaatjes. En de ene plaat die momenteel hartstikke nog steeds op nummer 1 staat... is dan toch dat nummer van Cheerio, hè?

Niemand had ooit van hem gehoord. Justine de Wild. En hij staat momenteel toch hartstikke in de hitlijst. Leuk, hè? Ja, is toch leuk? Meer dan gegund.

0: speciaal verzoek gedraaid voor John, die houdt van deze muziek.
1: Ja.
0: En deze is een speciaal verzoek van mezelf gedraaid. Want ja, ik hou hier van deze muziek. Dit is Capsule uit ons eigen adem vandaan. En Funk Deluxe.

0: Heerlijk, hè? Capsule was dat. En ze komen ook bij de live-uitzending die we gaan doen op 18 juli. Dan staan ze bij Pride. Pride Haarlem. Dat gaat Haarlem 105 helemaal verslaan. En daar treden deze jongens op. Lekkere muziek. Ik kijk op de klok en over lekker gesproken.
1: De lekkere track.
0: Ja, ik heb een lekkere track. Dat ene plaatje waarvan je natuurlijk extra lekker van je lunch geniet. Je soepje slubbert of misschien wel een yoghurtje met vruchtjes hebt op zo'n warme dag als deze. Ik kan me voorstellen dat een salade ook heel lekker is. Enfin, jij bent zelf aan het smikkelen, dus wij hebben er een stukje muziek bij gezocht. Een lekkere track, maar dan wel met een T-R-A-Z-K. En dat kwam ik dan van de week tegen. Lorraine, we kennen het natuurlijk allemaal. Het is hartstikke een nationaal product. Maar zij heeft een plaatje van alweer 8, 9 jaar geleden opnieuw live op YouTube gezet. En die kwam ik van de week tegen. En toen dacht ik, oh, dat is een lekkere track. Die pak ik even mee voor aanstaande donderdag in de uitzending. Nou, en dat is dus nu deze donderdag. Oké, daar komt hij dan, de lekkere track.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgelaaid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman. Ja.

0: Heerlijke, relaxte muziek, toch? Anderson Paak was dat. En Make It Better. Je luistert naar het lunchprogramma van 105. En tot 2 uur draaien we dan... een paar bepaalde dingen komen altijd terug, hè. Zoals bijvoorbeeld straks rond 1:30 het hoogste lied. Maar hetgene wat je ook een beetje van mij gewend bent... is dat ik altijd even in een nieuwe muziekbak neus op de donderdagmiddag. Wat er dan allemaal naar ons toegestuurd wordt. En zo kom ik een dingetje tegen van... Solid Harmony, zegt je nog iets? Dat waren die drie meiden uit Engeland vandaan. Uit de 90's hebben ze allemaal liedjes gehad. En die zijn vorig jaar met een kerstsingle teruggekomen. Ze hebben hun management hebben ze inmiddels in Nederland. En hier vandaan worden ze dus weer volop geboekt en gedaan. Ze doen veel optredens. En ze hebben dus nu ook een nieuwe plaat gemaakt. En dat is The Last Time. Een lekker plaatje. En die pak ik mee. Ja. Die ga ik gewoon even meepakken in de uitzending. Hier zijn ze dan, de meiden van Solid Harmony.
1: Tell me that this isn't the last time. Tell me that I'll see you again.

Ik vind dat absoluut een heel mooi nummer. En ik sta even te kijken. Solid Harmony uit de 90's. Hoe helder die meiden hun stemmen nog steeds zijn. Ja, leuk. The Last Time. Een nieuw nummer van hun.

De allernieuwste van Taylor Swift was dat. I knew it. Ja, ik kijk eventjes met je mee vooruit. En dat doe ik eigenlijk met name vanwege de 105 Sessions. Vanavond is er natuurlijk weer dat programma in de studio. En zoals jullie weten, altijd met live artiesten. Tussen 7 en 9 uur hier op de zender. En daar zit er ook altijd beeld bij. Dus je kan het ook allemaal thuis volgen op televisie. En natuurlijk via de stream. Dus ja, wat dat betreft een heel leuk programma om te kijken. Vanavond hebben ze de groep Pampel in de uitzending. En daar heb ik even een heel klein stukje van opgezocht. Dan laat ik ook een heel klein stukje van horen. En dan vanavond is voor jou om de rest in de studio te gaan volgen. Even kijken hoor, Pampel.

0: Rilan en de Bombardiers zijn allernieuwste nummer en Time to Go. Of zijn, ja, eigenlijk van de band, hè. En hartstikke uit ons eigen Haarlem vandaan. Weet je wie ook uit Haarlem vandaan komt? Arianne.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Stephen Gil Villian heet deze man. En Moonflower was het nummer. Hij stond in een nieuwe platenbak, dus ik denk, nou, die pak ik eventjes mee. Jongens, het is 13:30 en dat wil zeggen dat we gaan schakelen met de nieuwsredactie. Want daar zit Trace te popelen om je op de hoogte te brengen van het 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodenaar staat positief tegenover 3D en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. De gemeente Heemstede heeft toestemming gegeven voor de bouw van een appartementencomplex met 8 seniorenwoningen. Dat zou komen op de plek van de voormalige Aldi aan de Kerklaan. Omwonenden zijn daar fel tegen. Zij vinden het gebouw te groot voor de straat en vrezen voor minder privacy, minder zonlicht en parkeerproblemen. Ondanks de bezwaren blijft de vergunning volgens nog in stand, al moet de gemeente enkele onderdelen beter onderbouwen. De tegenstanders bereiden nu een gang naar de rechter voor om de bouwplannen alsnog tegen te houden. Bij een autobrand aan de Robert Kochlaan in Haarlem zijn gisterochtend 2 geparkeerde auto's beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat 1 van de auto's in brand is gestoken, waarna het vuur oversloeg naar een 2e voertuig. De brandweer had de brand snel onder controle, maar beide auto's liepen schade op. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor 1 avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes Houseband, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede. En dan nog het weer in de regio. Het wordt de komende dagen flink warm. Vandaag ruim 25 graden en morgen rond de 33 graden. Met mogelijke kans op onweer. Ook geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Ja, het is een beetje een combinatie ditje. Het is een Belgisch dansproject en Nikki Born is de zangeres erin. En dit is dan weer een Nederlandse dame. Het nummer dat heet Rise en de groep die heet dus Lasco. Ja, wel grappig toch?
1: Dit is Haarlem.
2: 105.

0: Ook een heerlijke plaat, toch? Stevie Wonder en I Wish. Ja. Het is de hoogste tijd voor het hoogste lied, jongens.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het leukste spelletje van Adams Radio. En wat gaan we doen? We gaan het jaartal 1982 erbij pakken. En in datzelfde jaartal pakken we dan de hitlijst mee van de Stichting Nederlandse Top 40. En dan pakken wij natuurlijk de uitvoering van de top 100 van dat jaar. En nou, daar pakken we straks twee nummertjes uit die hitlijst. En één van de twee is dan het hoogst genoteerd. En daardoor automatisch het hoogste lied. Nou, het spreekt eigenlijk allemaal voor zich. Als jij wil reageren, dan kan dat natuurlijk. En dat doe je dan op de WhatsApp. Dat doe je 06 105 105 38. 06 105 105 38. Daar kan je ons benaderen. Goed, we gaan eerst even kijken naar een kleine greep van de nieuwsfeiten uit hetzelfde jaar. Want wat gebeurde er? In januari in Bombay verliest Nederland in de troostfinale van het WK Hockey met 4-2 van Australië. Ja, dat is triest, hè? Tijdens een zware storm in februari kapseist het platform de Ocean Ranger. Op dat moment zo'n 315 kilometer zuidoost van St. John's, waarbij alle 82 bemanningsleden omkomen. En in april van datzelfde jaar, 1982, de Nederlandse tafeltennister Bettina Vriesekoop, die behaalt in Boedapest de Europese titel in een enkel en in het gemengd dubbelspel. In mei, de voetbalclub Ajax, die wordt voor de 20e keer kampioen van Nederland. En in dezelfde maand, de actrice Romy Schneider, Sisi, die overlijdt in Parijs op 43-jarige leeftijd. In Italië in juli, daar wint de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-1 te verslaan. En tenslotte, het laatste bericht komt uit oktober 1982. Het Internationaal Olympisch Comité besluit officieel beroepssporters toe te laten tot de Spelen. Nou, afijn, dat waren dan een beetje de nieuwsfeiten. We gaan kijken naar de muziek. Twee plaatjes, achter elkaar gedraaid hier op 105. En nou, natuurlijk aan jou de keuze welke van de twee het hoogst staat.

0: Het hoogste lied.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Ja, ik moet net het verkeerde schuifje open. Maar ze zijn niet helemaal bij, hè. Het hoogste lied. Ja, twee plaatjes uit die top 100 lijst dus van het jaar 1982. En welke twee waren er dan? Nou, I Can't Take My Eyes Off Of You. Dat was natuurlijk de mannen van de Boys Town Gang. En die andere, dat was Don't Walk Away van de Four Tops. En de Four Tops die stonden op de 44e plaats in die hitlijst. En die andere op de 7e. Ja, dus had jij gekozen tenslotte voor de Boys Town Gang. Dan was het applaus voor jou.

0: In een hele verse versie natuurlijk. The Shadow of Your Smile. Dabult was dit.
1: This place is amazing.
0: Dit is ook nieuw. Dit zijn de Backstreet Boys met

natuurlijk al. Er zitten allemaal van die stemmetjes tussendoor. En dat zijn stemmetjes die voorkomen in de film. De Backstreet Boys hebben deze plaat gemaakt als zijnde titelsong voor een film. Bottle Up heet de plaat. Ik kijk eventjes met je mee de programmering vooruit. Want wat gebeurt er de rest van deze middag? Nou, we gaan straks even de studio poetsen tussen 2 en 5 uur. En dan gaan we om 5 uur weer aan de slag met Haarlem Vandaag. Tussen 5 en 7 uur alle actualiteit uit de regio vandaan hoor je in die 2 uurtjes. Dan gaan we daarna tussen 7 en 9 uur de artiesten in de stal halen. Dat is Pampel dit keer bij de 105 Sessions. Daarna krijgen we natuurlijk Remco Lanting met de Disco Train. Vanavond gaan we weer swingen tussen 9 en 11 uur in dat programma. En daarna krijgen we Job. En Job die gaat dan het Haarlem Talentprogramma doen tussen 11 en 12 uur. Nou, ik hoop dat je hebt genoten van deze paar uurtjes. Ik hoop dat je lekker blijft luisteren. Geniet van het mooie weer. Drink genoeg. En als je morgen langs de route woont, gooi je slang naar buiten en sproei die grachtenlopers lekker nat als ze daar trek in hebben. Maar ik denk dat het heel goed is, want het wordt morgen best wel warm. Oké, bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Ik sluit af met een ander filmstukje muziek van The Goat. Hier is Yellow Roll.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodenaar staat positief tegenover het idee en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. De 30e editie van de Grachtenloop in Haarlem gaat morgen vooralsnog gewoon door, ondanks de verwachte hitte. De organisatie houdt wel rekening met aanpassingen. Als het 's avonds te warm en te benauwd blijft, kan de 10 kilometer worden geschrapt of voortijdig worden afgebroken. Deelnemers krijgen extra water, natte sponsen, ijs en medische ondersteuning. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor mogelijke onweersbuien in de avond. Het advies is om rustig te lopen, voldoende te drinken en niet voor een toptijd te gaan. De gemeente Heemstede heeft toestemming gegeven voor de bouw van een appartementencomplex met 8 seniorenwoningen. Dat zou komen op de plek van de voormalige Aldi aan de Kerklaan. Omwonenden zijn daar fel tegen. Zij vinden het gebouw te groot voor de straat en vrezen voor minder privacy, minder zonlicht en parkeerproblemen. Ondanks de bezwaren blijft de vergunning volgens nog in stand, al moet de gemeente enkele onderdelen beter onderbouwen. De tegenstanders bereiden nu een gang naar de rechter voor om de bouwplannen alsnog tegen te houden. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor één avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes House Band, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede. En dan nog het weer in de regio. Het wordt de komende dagen flink warm. Vandaag ruim 25 graden en morgen rond de 33 graden. Met mogelijke kans op onweer. Ook geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland een flinke file op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22. Je bent daar een half uur langer onderweg. Op de A22 staat file van Velzen naar Beverwijk, bij Beverwijk Oost. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

edition of

0: is 105. Het is 3:00.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodenaar staat positief tegenover 3D en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. Bij een autobrand aan de Robert Kochlaan in Haarlem zijn gisterochtend 2 geparkeerde auto's beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat 1 van de auto's in brand is gestoken, waarna het vuur oversloeg naar een 2e voertuig. De brandweer had de brand snel onder controle, maar beide auto's liepen schade op. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. De 30e editie van de Grachtenloop in Haarlem gaat morgen vooralsnog gewoon door, ondanks de verwachte hitte. De organisatie houdt wel rekening met aanpassingen. Als het 's avonds te warm en te benauwd blijft, kan de 10 kilometer worden geschrapt of voortijdig worden afgebroken. Deelnemers krijgen extra water, natte sponsen, ijs en medische ondersteuning. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor mogelijke onweersbuien in de avond. Het advies is om rustig te lopen, voldoende te drinken en niet voor een toptijd te gaan. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor 1 avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes House Band, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede. En dan nog het weer in de regio. Het wordt de komende dagen flink warm. Vandaag ruim 25 graden en morgen rond de 33 graden. Met mogelijk kans op onweer. Ook geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. Lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoetewoude-Rijndijk is de vertraging een kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodenaar staat positief tegenover 3D en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. De gemeente Heemstede heeft toestemming gegeven voor de bouw van een appartementencomplex met 8 seniorenwoningen. Dat zou komen op de plek van de voormalige Aldi aan de Kerklaan. Omwonenden zijn daar fel tegen. Zij vinden het gebouw te groot voor de straat en vrezen voor minder privacy, minder zonlicht en parkeerproblemen. Ondanks de bezwaren blijft de vergunning vooralsnog in stand, al moet de gemeente enkele onderdelen beter onderbouwen. De tegenstanders bereiden nu een gang naar de rechter voor om de bouwplannen alsnog tegen te houden. Bij een autobrand aan de Robert Kochlaan in Haarlem zijn gisterochtend 2 geparkeerde auto's beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat 1 van de auto's in brand is gestoken, waarna het vuur oversloeg naar een 2e voertuig. De brandweer had de brand snel onder controle, maar beide auto's liepen schade op. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor 1 avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes House Band, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. De man en de vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De VS bekijkt welke troepen en welke militaire basis ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd. Hij zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Elie Wahi. Hij mag Canada niet in, omdat hij in Frankrijk verdacht wordt van matchfixing. Het weer, zon, en het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 7 kilometer file. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file in de regio. De meeste files leveren weinig vertraging op. Alleen wat meer vertraging nu op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en de afrit Weide-Wormerstein, een kwartier in de file. En ook op de A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Lunette en Hilversum 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat kost je ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

En met de Beatles trappen we af op deze donderdag. Hele zonnige donderdag. En het schijnt de komende dagen zo te zijn. Waarbij we het komende uur beginnen met Floor Roduner. Het is zijn laatste officiële ding wat hij doet. Want hierna stopt hij als wethouder in Haarlem. Ruim 8 jaar was hij er voor de inwoners en nu is het klaar. Live in de studio blikt hij zometeen terug op zijn tijd in de gemeenteraad als wethouder, maar ook de teleurstelling dat hij net geen Tweede Kamerlid werd. En dan rond de klok van 17:15 bel ik met Daphne Diekman van Veilig Thuis Kennemerland. Er wordt gewaarschuwd voor toename van huiselijk geweld tijdens het WK-voetbal. Iets waar we, of in ieder geval ik, niet zo specifiek bij stilstond. Diekman legt uit wat de toename tijdens het WK doet toenemen. Hoe komt dat? En vooral ook, waar moet je alert op zijn als je vermoedens hebt? Dat zometeen. Beginnen met Floor Roduner live in de studio na Eva Max.

0: 8 jaar en 7 maanden was Floor Rodoener wethouder in Haarlem. Vanaf nu is het de beurt aan de andere collega's, waaronder pro-collega Maarten Wiedemeijer, om de stad als wethouder te bestieren. Hoe het is om na zo'n lange tijd afscheid te nemen van het stadsbestuur en of we hem nog een keer terugzien in de politiek, bespreken we live met Floor Rodoener in de studio. Floor, ontzettend leuk dat je er bent.
1: Ja, heel leuk om hier te zijn.
0: Het is het allerlaatste wat je doet in de rol van wethouder.
1: Ja, klopt. Ik neem officieel afscheid in Haarlem bij de installatie van het nieuwe college. Dat is vanavond vanaf 7:30. Dus dit is mijn laatste ding eigenlijk.
0: Ja, we voelen ons vereerd.
1: Nou, dankjewel. Dan heel leuk om hier te zijn. Ja,
0: dus straks ga je, als ik het zo zeg, even de dramatiek gooi ik er ook maar gelijk in, voor de laatste keer op de fiets naar het gemeentehuis.
1: Nou, eigenlijk heb ik dat vanmiddag al gedaan. Gisteravond was ook een raadsvergadering. Aan het einde daarvan zijn de speeches geweest, heb ik afscheid genomen. Dus dat was het moment voor mij een afscheid te nemen. Ik ga dus vanavond ook niet naar de nieuwe gemeenteraad. Dat laat ik echt aan mijn nieuwe collega's over. Hey, ik heb vanmiddag de laatste dingen uit mijn werkkamer gehad.
0: Hoe was dat?
1: Een beetje weemoedig. Overigens had Robert Berkhout gaat naar mijn oude kamer toe. Dus die zat al in te verhuizen. Dus dat was ook wel weer leuk. En ik kan ook wat vertellen over de kamer. Er zit bijvoorbeeld een hele oude schatkist die ik nooit heb opengekregen. Zo'n oude, ouderwetse schatkist uit, weet ik veel, meer dan 100 of 200 jaar oud. Dus ik heb hem gezegd, als je ooit nog de sleutel vindt van dat ding, dan laat me even weten wat erin zat.
0: Ja. Maar je hebt het over weemoedig. Naar wat specifiek?
1: Nou, de sfeer van het stadhuis is natuurlijk heel bijzonder. Als je daar bent in een nog het oudst functionerende stadhuis van Nederland. Ja, het is wel een heel bijzonder gebouw. En ik heb er een onwijs leuke tijd ook gehad.
0: Ja, maar want je hebt het heel lang gedaan. Ik las ergens zelfs dat...
1: Ja, je zei het net heel goed. 8 jaar en 7 maanden.
0: 8 jaar en 7 maanden. En ik heb zelfs ergens gezien dat jij in april 2026 de 115 langzittende wethouder was van Nederland.
1: Oh, dat is niet eens leuk om te horen.
0: Ja, dit is in de categorie, weet je, voegt het veel toe? Nee, maar ik weet het wel. En nu bewust gestopt?
1: Ja, ik had natuurlijk eigenlijk al eerder afscheid willen nemen. Je zei het net ook al. Eind vorig jaar waren de Tweede Kamerverkiezingen. Stond ik op een best hoge plek voor mijn partij pro. Maar we hadden toch niet genoeg zetels. En dat was wel even schakelen. Ik heb hier toen ook gezeten en uitgelegd wat de teleurstelling toen was. Maar ik ben toen ook wel weer met heel veel plezier. Ik had nog niet formeel afscheid genomen van Haarlem. Dus ik heb met heel veel plezier ook gewoon de taken die er lagen opgepakt. Om er gewoon het afgelopen half jaar nog echt even aan te trekken en er iets leuks van te maken.
0: En heb je toen nog in de tussenliggende half jaar gedacht, oké, Den Haag is niet gelukt, ik blijf doorgaan als wethouder? Of had je toen eigenlijk al besloten?
1: Nee, kijk, het proces loopt ook gewoon zo dat je als je op een gegeven moment zegt dat je iets anders gaat doen, dan ontstaat er ook alweer ruimte voor nieuwe mensen. En ik denk dat dat ook heel goed is in de politiek. Ik denk ook niet dat het verstandig zou zijn geweest voor de stad als ik er nog een hele periode aan vast had geplakt. Hè. En dat is wel natuurlijk hoe het ook gewoon werkt en waar je voor ook echt voor tekent. Dus ik vind ook, je moet dan eerlijk zijn naar jezelf, naar de stad. En ik was gewoon niet beschikbaar voor een hele termijn. Ik had een nieuw plan. Nou, dat loopt dan even anders. Maar ik heb het werk fantastisch leuk gevonden. En ik heb ook nog met heel veel plezier dat laatste half jaar gewerkt.
0: Ja. En dat lijkt me ook, hè, want het is een hele intensieve functie. We onderschatten dat volgens mij best wel, wat er allemaal bij komt kijken. Ook iets wat je niet zomaar in het weekend loslaat.
1: Nee, ik heb altijd, als ik zomervakantie heb, heb ik altijd toch 2 weken nodig om af te kicken. Gewoon zomervakantie, hè. En dan ben ik een weekje, dan heb je net 2 weken vakantie en dan moet je weer omhoog. Want de dynamiek van waar je in terecht komt, van stukken lezen, die is genadeloos, om het even zo te zeggen. Ik moet op vrijdag altijd mijn iPad openslaan om te kijken welke stukken, en dat zijn er echt heel veel, ik moet lezen voor maandag en dinsdag de collegevergadering. En dat betekent dat ik op zaterdag moet lezen, op zondag. Soms alleen zondag als het niet zoveel is. Maar meestal is het ook wel zoveel dat je in het weekend dat echt moet doen. Ja. En dat stopt niet.
0: Maar het lijkt me ook wel lastig om dat los te laten. Want het wordt nu wel...
1: Dus het zal ook even afkicken zijn. Ja. Hè? Dus die 2 weken, die zomervakantie, die zal ik ook nu echt nodig hebben om echt even af te kicken. Misschien ook nog wat langer om gewoon van de dynamiek van het werk afstand te nemen. Maar gelukkig komt de zomer eraan. En is dat ook een hele mooie periode om gewoon lekker andere dingen te doen. Naar buiten te gaan, met vrienden, sporten, het gezin. Hele belangrijke dingen waar ik graag aan nog in stop.
0: En waar je nu ook veel meer tijd voor hebt.
1: Ja. Zeker, ja. Ik heb altijd gezegd, mijn gezin staat op 1. Hè, dus mijn gezin, familie staat op 1. Maar toen kwam al snel op 2 toch het werk. En ik denk met name het stuk voor mezelf, sporten, schiet er dan maar in. Ik heb nog best wel veel klusjes in huis die ik gewoon niet heb gedaan. Hè. Dus ook het onderhoud van het huis vraagt er gewoon wat. En ook, om eerlijk te zijn, ik ben ook niet altijd de beste vriend geweest die ik zou had willen zijn. Dus dat zijn ook wel dingen waar het dan fijn is als je er gewoon weer wat meer tijd voor hebt.
0: Voelt het dan ergens ook als een opluchting dat je misschien die ruimte nu wel meer hebt en dat je dit achter je kan laten? Ook alle kritiek, nee. Want we onderschatten hoeveel kritiek ook wordt geuit vaak.
1: Nee,
0: ik ben nu weer gewoon Haarlemmer.
1: Nou, ik heb wel... dat niet. Nee, het is geen opluchting. Ik heb gelukkig een redelijke relaxte houding. Dus ik trek me niet van veel kritiek aan. Dus dat is echt wel een hele... Dat zit een beetje in me. Dat helpt heel erg in dit werk. Want je kunt je ook helemaal verliezen inderdaad aan alle kritieken op de socials of in de kranten. Want het is vaak toch ook wel kritiek op de besluiten die je neemt als bestuurder. Dus daar kan ik me altijd gelukkig goed aan onttrekken. Maar ik kijk niet met opluchting. Het is ook een keuze die ik gemaakt heb om dit te doen. En je weet dat je in een intensieve baan stapt met veel verschillende dingen. En ik heb het met superveel plezier gedaan. Ja. Nou, ik ben geboren Haarlemmer. Ik ben super trots op deze stad. Ja. Super verbonden voel ik me met deze stad. Ja, dat je dan ook zo'n functie mag verkleden en ook iets probeert terug te geven aan de stad. Ja, dat vond ik echt super tof.
0: Ja. Hoe kijk je terug op, ik zei het al, 8,5 jaar. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, ook met heel veel trots.
0: En waar ben je dan trots op?
1: Ja, dus ik heb natuurlijk best veel portefeuilles gehad in die 8 jaar. Ook wat gewisseld. Ik ben begonnen als wethouder verantwoordelijk voor sociale zaken en minima. En ik denk we hebben in die tijd ook een heel succesvol bijstandsbeleid uitgevoerd. Dus heel veel Haarlemmers hebben gewoon aan het werk kunnen helpen. En dat is denk ik goed voor het zelfvertrouwen, voor het bestaan van mensen. Dat ze gewoon inkomen hebben, zelfstandig zijn. We hebben het minimabeleid heel erg verruimd. Dat is echt iets waarvan ik denk, nou dan kunnen kinderen gewoon sporten, naar school, volwaardig gewoon deelnemen aan alles wat Haarlem te bieden heeft. Uh-huh. Daarna kreeg ik de woningbouw erbij. Ja. Veel betaalbare woningbouw in gang gezet. Nou, je ziet als je nu naar door Haarlem fietst, ziet natuurlijk heel veel hijskraan ook staan. Je ziet echt dat die gebouwen er komen. Het is natuurlijk nooit genoeg, want er is nog steeds woningnood. En bouwprojecten duren 8 jaar. Dus alles wat je in gang zet, dat wordt dan waarschijnlijk pas ook na mijn tijd opgeleverd. Het staat er wel.
0: Heb je soms het gevoel gehad, heb je bereikt wat je had willen bereiken? Of zeker op het vlak van woningbouw, had je meer willen bereiken of meer kunnen bereiken?
1: Nou, ik denk dat ik daar... Ik wist niet veel van woningbouw toen ik startte. En ik denk wel, ik had graag gehad dat iemand mij toen al had verteld, let op Floor, het is superleuk en wat je gaat doen gaat heel veel effect hebben. Maar wel pas na 8 jaar. Ja, dus we hebben het heel veel over het versnellen van de woningbouw. En ik denk dat we heel veel stappen hebben gezet om het sneller te maken. Maar het blijft nog steeds zo dat een gemiddeld woningbouwproject toch minimaal 6 jaar duurt.
0: Dat lijkt me trouwens wel frustrerend. Want je weet wat je wil. En dat je op sommige punten dus dat je rekening moet houden met een vertraging van 6 jaar. Ja. Lijkt me ook soms dat je wat je wil niet direct kan.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik heb in 2018 was ik lijsttrekker voor toen nog de Partij van de Arbeid. Had ik heel erg campagne gevoerd met we willen meer sociale woningbouw, betaalbare woningbouw. Nou, toen werd ik wethouder bouwen. En het eerste bouwproject wat ik moest openen. Ja. Dat was eigenlijk een heel duur woningbouwproject in Schalkwijk. Dus toen zat ik wel een beetje van, ja jeetje, wat overkomt me nu? Hè? Dus je gaat, en dan kom je er inderdaad achter. Ja, jeetje, dat is ook nog de erfenis van het verleden wat je meeneemt. En ik heb heel veel bijgestuurd, heel veel projecten toch nog weer richting meer betaalbaar gekregen. Dus daar ben ik dan ook wel heel trots op. Dat was denk ik zonder mijn inzet ook niet gebeurd. Maar een aantal van die projecten moet ook nog steeds gebouwd worden. En dat duurt gewoon langer dan je wil.
0: Had je, als je terugkijkt hè, op die 8,5 jaar en alles wat je op jouw bord had en wat je hebt uitgevoerd. Wat had je achteraf gezien anders kunnen doen?
1: Ik kijk niet met veel spijt terug. Ik heb ook geen dingen waarvan ik s'nachts wakker lig.
0: Maar het hoeft
1: ligt.
0: Ook niet per definitie gelijk spijt te zijn. Maar dat je in hindsight denkt, nou, dit had ik anders kunnen doen. En dat kan op een persoonlijk vlak zijn. Hè? Persoonlijk of inderdaad echt letterlijk op het professionele in uitvoer.
1: Nou, ik denk wel. De woningbouw is een heel groot deel van het werkpakket geweest. Wat ik de afgelopen 8 jaar heb gehad. En daar gaat heel veel aandacht naar woningbouw. Ik had nog liever iets meer inzicht willen hebben in waar ontwikkelt deze hele stad zich nou heen. Hè? Dus het gaat heel veel over woningbouw. Dat is ook iets wat de maatschappij vraagt en waar veel ontwikkelaars mee komen. Maar als ik vooruit kijk, dat heb ik ook een paar keer gezegd, dan had ik ook nog wel weer nog meer willen doen aan bijvoorbeeld bedrijfseconomische werkgelegenheid. Hè? Dus economie, werkgelegenheid, omdat je ziet dat dat niet vanzelf komt. Dat is ook heel moeilijk te ontwikkelen. Dat is omdat daar, ja, weet je, er is niet zomaar. Als je een woning bouwt, is die morgen verkocht. Maar als je een bedrijfsplan bouwt, dan moet je echt zoeken naar een huurder die daarin wil. Dus dat vraagt veel meer investeren, vraagt ook veel meer risico's. Voor ontwikkelaar vraagt ook andere manier van werken van de gemeente. Nou, daar zetten we stappen in. Maar dat nog wel iets beter gekund.
0: Ja. En we hadden ze net al over, hè, dat de landelijke verkiezingen, je stond op plek 22. Nou ja, de verwachtingen waren dusdanig dat de vervangend wethouder al klaar stond, zo gezegd.
1: Ja, klopt.
0: Dat is anders gelopen. We hebben toen ook een vrij openhartig interview gehad waarin je, ja, duidelijk echt de teleurstelling te horen was.
1: Ja.
0: Dat moeten we ingehakt hebben, dat.
1: Ja, dus het was ook echt weer even die knop omzetten naar het Haarlemse. Dus ik heb toen ook wel een beetje radicaal de knop omgezet en gezegd, nou, dan ga ik er hier ook gewoon nog vol een half jaar iets van maken. Een aantal dossiers die ik dacht, nou, dan ga ik dan toch nog mijn schouders omzetten om verder te brengen. Ik ben heel blij dat gelukt is, maar dat heeft ook nog wel weer tot veel werk geleid de afgelopen periode. En ik merk dat ik nu weer even terug moet schakelen. Dus ik ben heel erg,
0: terug moet schakelen.
1: Nou, in de zin van ook, kijk, nu moet mijn vizier weer ergens anders heen. En ik heb heel erg het afgelopen jaar wel een beetje het vizier op gewoon het hier goed doen, het hier mooi afmaken gehad. En ik moet wel weer snel dus de knop omzetten van ook, ja, ik moet ook natuurlijk op zoek naar nieuw werk. Dus ik moet ook gewoon weer naar de buitenwereld. Wat is er allemaal te koop? Wat is er te vinden? Wat kan ik betekenen voor de samenleving?
0: Maar ook, wat zou je willen?
1: Ja, goede vragen. Maar dat zijn vragen die ik dus de afgelopen periode nog mezelf te weinig heb gesteld.
0: Ja.
1: En waar ik nu echt mee aan de bak moet.
0: Ja. En heb je dan, laat ik me anders zeggen. Want is er een kans dat je over een paar jaar opnieuw een gooi gaat doen naar een zetel in de Tweede Kamer? Wel hoog. Je stond op plek 22.
1: Ik stond heel echt hoog. Ik heb ook veel voorkeurstemmen gehad. Hè, dus dat is ook fijn om te merken dat je gewaardeerd wordt in de stad. En in de, niet alleen de stad, maar ook gewoon buiten. Van echt van allerlei plekken heel veel voorkeurstemmen gehad. Dus dat was ook wel een hele leuke waardering. Kijk, ik vind die vraag moeilijk te beantwoorden. Ik zeg niet op voorhand nee, want ik denk dat het nog steeds heel interessant is. En als morgen er heel veel doorschuiven is, dan stap ik gewoon in. Hè? Alleen ik weet niet of ik me nou nog 4 jaar lang hier in een soort van stilstand wil zitten om misschien een keer in de Tweede Kamer te komen. En dat is wel een. Ja, het kabinet zit best stevig volgens mij. Het is een minderheidskabinet. Er zijn nog best wel wat problemen op te lossen. Maar het is niet zo dat ik denk dat ze morgen vallen. Dus het is ook even zoeken hoe zich dat ontwikkelt. Ik ga vooral ook op iets op zoek naar wat ik denk, dit vind ik nu leuk. Maar als ik het nog steeds leuk vind over een paar jaar, dan sluit ik ook niet uit dat ik daar dat gewoon blijf doen.
0: Ja. Ja. En je hebt ook heel vaak, hè, wethouders die de ambitie hebben om burgemeester te worden. Is dat iets wat
1: nee,
0: jou
1: dat
0: trekt?
1: Nee, dat is niet mijn ambitie. Dat heb ik denk ik hier ook wel eens aan deze tafel verteld. Het is niet mijn ambitie, nee. Het heeft ook een beetje mee te maken dat het een betekent dat ik toch mijn gezin moet oppakken en moet verhuizen.
0: Ja. Wiener moet over een paar jaar ermee stoppen.
1: Ja, nou, ik denk dat gemeente Haarlem ook wel gelijk een hele stap is. En nee, het is niet per se mijn ambitie. Ik vind de inhoud ook nog heel leuk. Ja. Dus ik vind, dus aan de ene kant is het van ja, als je naar een kleine gemeente gaat, dan heb je wel meer inhoudelijke ruimte ook hoor. Maar dan moet ik mijn gezin meenemen en ik heb jonge kinderen en dat ga ik niet doen. En ik voel me ook veel te veel verbonden met Haarlem. Mijn ouders wonen hier, mijn broer woont hier, weet je het. Ja. Echt weg mijn thuis. En in een grote stad zoals Haarlem zie je wel dat de taken van de burgemeester heel erg zitten op ook veiligheid. Nou is dat niet is dat op zich een inhoudelijk interessant dossier, maar niet hetgene waar ik denk, nou, daar zou ik nu mijn tanden in willen zitten. Hè? Dus de dossiers die ik heb gehad, sociale zaken, werk, woningbouw, dat voelt nog net iets meer uitvoerend. En waar je ook echt de samenleving een andere zwieper in kan geven. Dus ik zit nog niet op het burgemeesterschap te wachten.
0: Nee, het was meer inderdaad. Ja. Hè, je weet nooit hoe dat loopt. Want
1: het wordt veel gevraagd hoor. Want mijn twee voorgangers van de PvdA die zijn inmiddels naad burgemeester geworden.
0: Nou ja, het gebeurt steeds. Je ziet het steeds verkrend. Er zijn ook heel veel vacatures op dat vlak.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ze hebben meer, vacatures.
1: Ja, ze hebben heel veel. Als je burgemeester wil worden en je hebt een beetje een goede reputatie als wethouder, dan is dat goed mogelijk.
0: Dat is goed mogelijk. Wat ga je het meest missen?
1: Uiteindelijk toch de samenwerking met de mensen. Hè? Dus Superleuke mensen, superleuke collega's natuurlijk in het college, raadsleden, maar ook vooral heel veel ambtenaren waarmee ik gewerkt heb, die zich met ziel en zaligheid ook inzetten voor Haarlem. Creatief zijn, hard werken, echt iets willen betekenen. Ja, dat is natuurlijk wel waar je ook energie van krijgt.
0: Ja. Ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat thuis heel blij is dat je in de weekenden geen dossiers meer hoeft te lezen, iets meer rust hebt en de avonden ook niet.
1: Ja, de kinderen, we komen wel langzaam op een leeftijd dat ze langer wakker zijn. Dus zie je dat dan ook meer. In het begin legde ik ze op bed. En dan,
0: hoe oud zijn ze?
1: Nou, de oudste is 11 en de jongste is 7. Ja. Dus in het begin, dus het ene is dus, de jongste is tijdens mijn wethouderschap eigenlijk geboren. Hè. Dus kwam ik naar een raadsvergadering thuis, moest ik nog even een luier doen, een flesje erin en weer doorslapen. Maar ik heb mijn leven altijd zo proberen vorm te geven dat ik tussen zoveel mogelijk tussen 6 en 8... thuis was om gewoon door de week staren. En dan gingen zij naar bed en dan kon ik werken. Dus daar hebben ze iets minder van meegekregen. Maar er zijn wel heel veel avonden dat de zorg thuis op de schouders van mijn vriendin terecht is gekomen. En dat zij niet een hobby kon doen. Of tennissen of hockeyen. Bijvoorbeeld omdat ik die raadsvergadering had en beschikbaar moest zijn voor de stad. Ja. Dus dat, die is er niet rauwig om.
0: Ja. En is de kans dat jij in je volgende baan, en je zegt je moet je nog helemaal oriënteren, dat het wel iets maatschappelijks zal zijn?
1: Ja, ik vind uiteindelijk wel het publieke veld. Of dus niet per se voor een overheid, maar het semi-publieke veld wel een hele leuke. En dat kan zijn in het onderwijs of in de woningbouw of in de zorg. Ik ben eigenlijk heel breed. Maar ik vind het wel leuk om iets te doen waarvan je denkt, oh, dit is niet alleen, gaat niet alleen maar over geld verdienen. Maar dit gaat ook over iets betekenen voor de samenleving en iets betekenen in het leven van mensen. Dus dat zit wel heel diep. Maar ja, wat ik zeg, ik vind heel veel dingen heel erg leuk. En dat is een geluk, maar dat is soms ook een beetje moeilijk kiezen.
0: Gelukkig heb je de hele zomer om erover na te denken.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel voor je komst, maar ook dank voor de afgelopen jaren dat je
1: dank
0: altijd
1: beschikbaar was. Dank voor alle keren dat ik hier mocht zijn. Ja, dat is superleuk om te mogen doen.
0: Helemaal fijn. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Dat was vertrekkend wethouder Floor Roduner. Zometeen na het nieuws bel ik met Daphne Diekman. Veilig thuis, Kennemerland. Er wordt gewaarschuwd voor toename van huiselijk geweld tijdens het WK-voetbal. Hoe dat komt, hoor je zometeen.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Roduner staat positief tegenover het idee en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. De 30e editie van de Grachtenloop in Haarlem gaat morgen vooralsnog gewoon door, ondanks de verwachte hitte. De organisatie houdt wel rekening met aanpassingen. Als het 's avonds te warm en te benauwd blijft, kan de 10 kilometer worden geschrapt of voortijdig worden afgebroken. Deelnemers krijgen extra water, natte sponsen, ijs en medische ondersteuning. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor mogelijke onweersbuien in de avond. Het advies is om rustig te lopen, voldoende te drinken en niet voor een toptijd te gaan. De gemeente Heemstede heeft toestemming gegeven voor de bouw van een appartementencomplex met 8 seniorenwoningen. Dat zou komen op de plek van de voormalige Aldi aan de Kerklaan. Omwonenden zijn daar fel tegen. Zij vinden het gebouw te groot voor de straat en vrezen voor minder privacy, minder zonlicht en parkeerproblemen. Ondanks de bezwaren blijft de vergunning vooralsnog in stand, al moet de gemeente enkele onderdelen beter onderbouwen. De tegenstanders bereiden nu een gang naar de rechter voor om de bouwplannen alsnog tegen te houden. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor 1 avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes House Band, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Het weer, veel zon bij 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het maximaal 35 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Geldt ook trouwens voor de A7 van Horen naar Heerenveen op de Afsluitdijk richting Friesland bij Breesandijk 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein sta je 10 minuten in de file. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Eind jezelf ook voor, hebben ze toch besloten vanwege de verwachte hitte de langste afstand van 10 kilometer in te korten naar 5 kilometer. Je hebt normaal twee keuzes. Je rent of de 5 kilometer of de 10 kilometer. En ze hebben besloten vanwege de hitte, volgens mij wordt 30 graden geroepen, maar goed, ik werk niet bij het KNMI, om dat niet meer te doen. Normaliter zouden de hardlopers van de 10 kilometer, dan ren je twee keer 5 kilometer. En dat hebben ze nu ingekort. Die wordt geschrapt. Je doet nog maar één rondje. Het besluit is donderdagmiddag genomen in overleg met de veiligheidsdiensten. Volgens de organisatie is het medisch onverantwoord om de volledige 10 kilometer door te laten gaan. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met je kan het allemaal geven, maar ja. Als het warm is, ongetraind, dan kan het toch maar eens misgaan. Deelnemers starten wel gewoon in hun eigen startvak, op hun eigen starttijd. De vakken zijn ook verruimd, zodat er genoeg ruimte is met de hitte op komst. Dus mocht je morgen gaan rennen, heel veel plezier. 5 kilometer. Ga ook niet voor je toptijd, wordt ook afgeraden. Drink van tevoren veel, drink tijdens veel, drink daarna veel. Heel veel succes. Zometeen iets heel anders. En dat heeft wel met sport te maken, maar dan helaas met de negatieve gevolgen. Er wordt gewaarschuwd voor toename van huiselijk geweld tijdens het WK voetbal. Iets waar ik persoonlijk niet direct aan had gedacht als ik dacht aan het WK. Daphne Diekman van Veilig Thuis Kennemerland legt uit waarom juist het dan toe kan nemen en waar je alert op moet zijn als je vermoedens hebt. Dat zometeen na Taylor Swift.

0: Het Landelijk Netwerk Zorg en Straf is een campagne gestart om bewustwording rondom huiselijk geweld tijdens het WK te vergroten. Want huiselijk geweld neemt tijdens evenementen zoals het WK voetbal toe. In hoeverre we die toename ook in onze regio zien en waarom het juist tijdens het WK toeneemt, bespreek ik met Daphne Diekman van Veilig Thuis Kennemerland. Daphne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik had hier dus helemaal niet bij.

0: stilgestaan. Is dat ook de reden dat deze campagne is gestart? Omdat de meeste mensen, zoals ik, geen enkel besef hiervan hebben?
1: Nou, het is natuurlijk in Nederland niet wetenschappelijk bewezen. Het onderzoek wat eerder gedaan is, dat komt volgens mij, als ik het goed zeg, uit Engeland. Maar de verwachting is dat het hetzelfde zou kunnen zijn in Nederland. En dat komt omdat het een soort extra spanningsvolle situatie is, hè, zo'n evenement. En we zijn gewend om dan soms ook wat extra te drinken of om misschien ook drugs te gebruiken en met veel meer mensen te zijn. En dan komt er soms een teleurstelling of juist iets positiefs. En die spanning zorgt ervoor dat die kans wel eens toe zou kunnen nemen. Dus is het belangrijk dat er aandacht voor is.
0: En je geeft in dit geval aan spanning. Drugs of alcohol. En is dat dan alleen tijdens dit soort evenementen? Of zijn jullie sowieso scherper bij evenementen of gebeurtenissen waar spanning bij komt kijken?
1: Nou, het is denk ik niet zo dat we vanuit Veilig Thuis extra alert zijn. Maar ik denk dat het vooral een oproep is aan de maatschappij om bij dit soort dingen wel een beetje extra op elkaar te letten. Want het zou zo kunnen zijn dat. En dat is eigenlijk heel algemeen voor evenementen.
0: Ja. En wat zijn overal triggers voor toename van huiselijk geweld?
1: Nou ja, ik denk dat een beetje raakt aan waar we het net al over hadden. Die spanningsvolle situaties. Mensen die het bijvoorbeeld wat ingewikkelder vinden om dan weer tot zichzelf te komen. Dus om even zelf ergens voor rust te zorgen, die zouden dat wel eens af kunnen reageren. En de veiligste manier om af te reageren, in slecht opzicht bedoel ik dan, dat zouden wel eens partners kunnen zijn of kinderen.
0: Ja, want merken jullie ook overal een toename in Kennemerland? Hoe staat het er nu voor? En inderdaad, deze campagne die is gestart. Waren jullie daar dus sowieso al scherper op?
1: Nou, als je gewoon naar de cijfers van de laatste jaren kijkt, dan zien we elk jaar weer een toename in het aantal gevallen of het aantal meldingen bij Veilig Thuis van een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat blijft toenemen. En waar dat precies in zit, of dat we juist met z'n allen wat beter opletten en dus meer dat soort meldingen doen of contact opnemen in advies met Veilig Thuis. We zien een toename.
0: En hebben jullie ook een idee waar die toename dan vandaan kan komen? Is het ook in specifieke wijken of in specifieke buurten of dorpen of gemeenten? Leeftijdsgroepen?
1: Nee, daar hebben we niet. Zo specifiek is het vooralsnog niet bekeken. En dus ook niet, daar kan ik niet iets over zeggen.
0: Nee. Wat kun je als buurtpersoon, kennis, familielid doen als je het gevoel hebt dat er ergens sprake is van huiselijk geweld? Want er is ook wel iets waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Je moet het melden, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dat niet zo snel durven, omdat het ook spannend is om te doen.
1: Ja. Nou, dat besef ik me inderdaad heel goed, want ik ben natuurlijk werkzaam bij Veilig Thuis, maar ik ben ook een persoon. En dan zijn dit soort dingen natuurlijk super ingewikkeld om te bespreken. Dus ik denk dat het advies is om, als je ziet dat er spanningstoename is bij mensen met wie je op pad bent of mensen die dichtbij je in de buurt wonen, waarbij je denkt, nou, dit zou wel eens fout kunnen gaan of hey, zo ken ik iemand niet, dan is eigenlijk de eerste stap, zonder het meteen over huiselijk geweld of kindermishandeling te hebben, is de eerste stap het bespreekbaar maken. En dat is soms al super ingewikkeld. En als je nou heel erg twijfel houdt, of je denkt, nou, ik denk dat ik echt wel iets gehoord heb bij de buren waar ik echt super ongerust over ben, dat is een moment waarin je in ieder geval advies mag vragen bij Veilig Thuis. Dat mag altijd. Dus als je denkt, joh, ik vind het super ingewikkeld om dat gesprek aan te gaan, dan mag je daarover advies vragen. Of als je dat gesprek gehad hebt en je denkt, pol, nou heb ik toch echt een vervelend gevoel in mijn buik, dan kan je daar ook over bellen met Veilig Thuis. Wat daarop volgt is weer dat je een eventuele melding kan doen bij Veilig Thuis.
0: En is dat ook iets wat je anoniem kan doen?
1: Ja, als particulier kan je anoniem melden bij Veilig Thuis.
0: We zitten dus nu middenin in dat WK. Er is een campagne gestart om bewustwording, hè, om dat meer onder de mensen te brengen dat daar sprake van kan zijn. Wat zijn tips voor mensen, en misschien is dit meer een psychologische vraag dan een vraag aan Veilig Thuis, om ervoor te zorgen dat de spanning niet de overhand neemt en gewoon voor jezelf als persoon?
1: Ja, ik denk dat dat... ik had even naar het artikel gekeken wat in het Haarlems Dagblad heeft gestaan. En daar staan eigenlijk mooie tips in. En dan gaat het over, als je nou zelf merkt dat bij jezelf de spanning toeneemt, hoe zorg je dan weer dat je tot rust komt? En dat kan zijn of het op een rustige manier weer met iemand bespreken, of een rondje gaan lopen, of een voor jou vertrouwd persoon bellen. En als jij iemand ziet die... waarvan je denkt, nou, dat gaat het niet goed mee, of die is veel te gespannen, of nou, ik denk dat er wel eens iets zou kunnen gebeuren als die naar huis gaat, om diegene te proberen aan te spreken. Of er stond ook een suggestie in van, laat iemand dan, als die weet dat hij naar een huis met kinderen gaat en heel erg over zijn toeren is, hij of zij, om dan ergens anders te laten slapen. Dat zijn suggesties die er in dat artikel gedaan worden. En het gaat erom dat er gekeken wordt naar mogelijkheden waarin je zorgt dat iemand weer minder spanning gaat ervaren.
0: Daphne Dikman van Veilig Thuis Kennemerland, dankjewel voor je toelichting.
1: Heel graag gedaan.

My Stereo van Piet Philly en daarvoor Superheroes van The Script. Zometeen na eigenlijk het laatste uurtje van deze Haarlem Vandaag bel ik allereerst met Riepke Bakker, sportverslaggever bij nu.nl. Hij is in Amerika voor het WK voetbal, waar hij verslag zal doen voor nu.nl. Maar hij was zo aardig dat ik ook hem even mag bellen. De 2-2 tegen Japan was niet Nederlands meest indrukwekkende prestatie, zo heb ik begrepen, want ik kan doen of ik een kenner ben. Maar dat ben ik niet. Aan de andere kant, zaterdag spelen ze tegen Zweden. Wat kunnen we verwachten? Maar bovenal, hoe is de sfeer daar? Veel oranje supporters zijn daar naartoe gegaan. En laten ze zich horen. Ik weet dat ze altijd goed liggen in thuislanden. En hoe vindt hij het? Hoe is de sfeer? En een beetje een sfeerimpressie en ook alvast een beetje vooruitkijken op die wedstrijd dus aanstaande zaterdag. En dan rond de klok van 6:30 komen Rolf Harder, fractievoorzitter van de VVD in Bloemendaal, en Rob Sleeuwen, fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal, samen naar de studio. Beide kijken ze heel anders naar de coalitievorming in Bloemendaal, hoe dat is gegaan en wat de uitkomst is. Ze gaan met elkaar in gesprek. We hopen die hete kastanjes uit het vuur te kunnen halen, de olifant in de kamer te benoemen en vooral te kijken de frustratie die er nu is. Uiteindelijk moet je wel voort. Oppositie versus coalitie. Samen is het niet gelukt. Maar dat horen we om 6:30. Hoe dit is verlopen. Hoe ze er bij de tegenaan kijken. En dan vooral, zoals ik al zei, hoe nu verder. Dat allemaal zometeen na het nieuws. En nu eerst Bitch van Lizzo.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Alicia Keys hier om 6:05 bij Haarlem. Vandaag 18 juni, prachtig weer gaat het worden de komende dagen. Ik zei het net al, maar voor mocht je het nog niet gehoord hebben, maar wel al je voorbereid hebben op 10 kilometer tijdens een grachtenloop. Ja, die afstand is afgezegd, gecanceld, teruggebracht naar 5. Vanwege de verwachte hitte doen ze uit voorzorg alleen nog maar de 5 kilometer run. De route blijft hetzelfde, alleen in plaats van dat je hem 2 keer rent, ren hem maar 1 keer. Ook wordt aangeraden, drink heel veel. Ga niet voor je beste tijd. Het is te warm om te veel energie erin te stoppen. 5 kilometer is ook mooi. Dan zometeen, ik heb het al gezegd, maar ik herhaal graag alles nog even. Eerst bel ik met Riepke Bakker, sportverslaggever bij nu.nl. Zit in de Verenigde Staten, al waar hij dus verslag doet van het WK voor nu.nl. Maar hij is zo aardig om ook ons even bij te praten. En dan los van de eerste wedstrijd 2-2 tegen Japan, waar niet iedereen heel enthousiast over was. Zaterdag moeten ze weer dan tegen Zweden. Maar bovenal, hoe is de sfeer daar? Veel Nederlanders die die kant op zijn gegaan. Voelt het ook oranje? Sowieso, hoe is de sfeer verdeeld over 3 landen? Mexico, Canada en dus de Verenigde Staten. Hoe ervaart hij het om daar te zijn in het land van Trump? En dan om 6:30 schuiven bij mij live in de studio aan Rolf Harder van VVD Bloemendaal en Rob Sleeuwen van Zelfstandig Bloemendaal. Kijken beide heel anders naar de coalitievorming en het resultaat in Bloemendaal en hoe dat tot stand is gekomen. We gaan hier gedrieën het gesprek aan. Benieuwd hoe ze de verschillen zien, of ze begrip hebben voor elkaars standpunt. En bovenal, hoe gaan we verder? Want uiteindelijk is dat toch het allerbelangrijkste. Welk poppetje waar is één? Maar er liggen zoveel dossiers die moeten worden opgelost en uitgewerkt. En daar hebben ze 4 jaar de tijd voor. Nou, dat in het allerlaatste half uurtje van deze Haarlem vandaag. Zometeen dus eerst Riepke Bakker, die ik bel. Een paar uur eerder, 10:50, zal het rond die tijd bij hem zijn. Na Douwe Bob met With You.

0: Het was even een gedoetje om in het land van Trump de telefoon werkende te krijgen, maar het is gelukt. Aanstaande zaterdag staat de tweede wedstrijd voor Oranje op de agenda. Ditmaal tegen Zweden. En daarmee hopen ze zo snel mogelijk de gelijkstand tegen Japan te vergeten. Of ze dan gaan winnen is de vraag waar niemand nog een antwoord op heeft. Maar over de sfeer, het aantal Nederlandse toeschouwers en de verwachtingen kan Riepke Bakker, sportverslaggever bij nu.nl en nu in de Verenigde Staten, ons alles vertellen. Riepke, goedemorgen bij jou nog.
1: Ja, goedemorgen. Het is hier 10:15 ochtends. Ik sta hier langs het trainingsveld van Oranje. Tenminste, dat is mijn uitzicht. Ik kan de spelers net niet zien. Het regent hier en het is 10:15.
0: Oké, dat had ik niet. Ik had eigenlijk verwacht dat het bij ons zou regenen, want dat doet het vrij regelmatig in Nederland en bij jou mooi weer zou zijn. Maar ja. Is dat ook de weersverwachtingen voor de komende dagen of is dat gewoon een tijdelijk buitje?
1: Nee, het is, we zitten nu sowieso in Kansas City, want daar traint Oranje. En morgen vliegt Oranje naar Houston in Texas. Daar is het een stuk warmer. En daar wordt ook de wedstrijd gespeeld. Ja, dan gaat het weer dik boven de 30 graden worden waarschijnlijk. Alleen Nederland speelt wel in een overdekt stadion met de airco. Dus echt heet op het veld zal het niet worden.
0: Ja, want het is verdeeld over 3 verschillende landen. Er wordt heel veel gevlogen. Vlieg jij dan ook mee? Of zit jij echt vast waar jij nu zit?
1: Nee, ik vlieg niet letterlijk mee. Ik mag niet naar Oranje in het vliegveld.
0: Heel jammer dit, maar ja.
1: Die hebben een schitterende privéjet. Maar ik vlieg eigenlijk constant Oranje achterna. Dus morgen gaat Oranje naar Houston. En dan ga ik ook naar Houston. En dan overmorgen gaat Oranje alweer terug. En dan ga ik ook weer terug naar Kansas City. Want daar is het basiskamp van Oranje. Zo vlieg ik steeds mee met Oranje. En ben ik in Kansas City ook bij het basiskamp.
0: En hoeveel Nederlandse fans zijn er om en nabij, het zal altijd de schatting blijven, afgereisd naar het WK?
1: Ja, ze verwachten ongeveer 5000 per wedstrijd. Dat waren ook ongeveer zoveel tegen Japan en dat zal tegen Zweden weer zo zijn. En daarnaast zijn er heel veel Nederlanders die in Amerika wonen. Die komen ook op deze wedstrijd af. Dat zijn er naar schatting ook nog zo'n 2,000-3,000. En dan zijn er ook nog eens heel veel Amerikanen die het leuk vinden om voor Nederland te juichen. Dus je ziet rond die wedstrijden heel veel mensen in een Nederlands elftal shirtje lopen en in het oranje. Maar als je dan aanspreekt, blijken het gewoon Amerikanen te zijn die het leuk vinden om voor Nederland te juichen.
0: Ja, want dat hoorde je sowieso al. Dat oranje fans liggen gewoon heel erg goed in het thuisland en sowieso bij andere partijen. Wat doen wij dan goed, zogezegd? Of uniek?
1: Ja, nou kijk, wat wij natuurlijk hebben, dat is die fanwalk. Dat is die supporters die verzamelen dan altijd ergens in de stad en die lopen dan naar het stadion. Dat is zo'n tocht van van 3-4 kilometer. En het gaat dan van links naar rechts, weet je. En beelden daarvan zijn inmiddels wel een hit op social media geworden na het afgelopen EK. Ja, en die Amerikanen, als je hier spreekt, die vinden het allemaal hartstikke leuk. Ja, ik ga ook meedoen met die fanwalk. Daar willen zij meedoen. En ze doen iets oranje aan en ze sluiten aan.
0: Want hoe is de sfeer overall? Dus los nog van onder de Nederlandse supporters. Is natuurlijk veel te doen geweest over dit WK. Er waren ook natuurlijk demonstraties een paar dagen geleden nog in Mexico. Hoe is de sfeer overall?
1: Nou ja, van dat gedoe, zeg maar, die demonstraties. Daar merk je eigenlijk niks van rond stadions. De stadions zitten bijna helemaal vol. Mensen van over de hele wereld zijn hier. Je hebt ook grote gemeenschappen die in Amerika wonen. Bijvoorbeeld een hele grote Colombiaanse gemeenschap woont hier. Nou, ik was gisteren in Kansas City naar de wedstrijd Colombia-Oezbekistan aan het kijken. Ja, er zijn dan heel veel Colombiaanse Amerikanen die dan staan te juichen voor Colombia. En zo heb je dat eigenlijk wel overal. En is het wel, ja, de wereld komt hier wel een beetje samen voor je gevoel. Ja.
0: En in Nederland is Curaçao nu natuurlijk helemaal happening, ondanks een 7-1 nederlaag. De t-shirts zijn niet aan te slepen. Merk je dat ook terug in Amerika?
1: Nou, hier is dat wel ver weg. Kijk, Curaçao zat in Florida, dus ik sprak wel wat mensen die daar zijn geweest en hoe leuk en fantastisch daar de sfeer is. Maar hier, over het algemeen, ja, hier zitten de Argentijnen zijn hier geweest. Algerije is hier geweest. Engeland gaat hier nog een wedstrijd voetballen. Die landen zie je heel erg vertegenwoordigd in het straatbeeld. Maar ja, mensen uit Curaçao of mensen die voor Curaçao juichen, zie je hier eigenlijk niet. Want die zijn allemaal bij die wedstrijden van Curaçao of bij het basiskamp in Florida. Ja.
0: Ik kan er één wedstrijdje naast zitten hoor, maar het zijn 140 wedstrijden in totaal. Is daar animo voor?
1: 104.
0: 104. Ah, nou, ik zat er 36 wedstrijden naast. Hè. Ach, vergeef mij. Ik doe alsof ik heel veel weet, maar ik weet er niet zo heel veel van. Wat ik wel het vermoeden heb, is... dit zijn relatief heel veel wedstrijden voor een WK. Je zei net ook Colombia, Oezbekistan. Ik vraag me af hoeveel mensen daar echt actief naar kijken. Is dit ook een beetje dat het... voor mij klinkt het alsof het WK financieel volledig wordt uitgemolken. En ik geef ze ook geen ongelijk. Hè? Waar geld te halen valt, moet je het halen. Maar is dat zo?
1: Ja, die ticketprijzen zijn heel duur. Ik sprak voor Nederland-Japan een gezin... die hadden voor €10.000 een kaartje gekocht. En dan gingen ze dan vier wedstrijden krijgen.
0: Sorry, is dat voor één wedstrijd?
1: Nee, voor vier wedstrijden. Ze hadden voor vier wedstrijden kaartjes en in totaal waren ze €10.000 kwijt met z'n vieren. Dus mensen zijn blijkbaar hier in Amerika zo gek om het te betalen. En je hebt natuurlijk een enorm achterland, want het gaat hier om meer dan 200 miljoen mensen wonen er in Amerika. Dus er zijn in potentie heel veel mensen die kaartjes willen kopen. En hoe verschrikkelijk duur en hoe idioot die prijzen ook zijn, ja, mensen zijn blijkbaar toch bereid om het te betalen. Want de stadions zitten... nou, ze zijn niet helemaal uitverkocht, maar vaak wel 90% van de bezetting van de stoeltjes zijn bezet.
0: Ik ben nog even aan het rekenen. €10.000 voor kaartjes, voor vier wedstrijden. Heb je nog niet gegeten, nog niet geslapen, nog niet gevlogen?
1: Nee. Ze hadden wel een shirtje erbij gekocht van elk land wat ze gingen bezoeken. Dat zat ook nog bij de kosten. Dus dat was een eurotje of 500.
0: Ik vermoed een iets ander budgetje dan wij hebben. Leeft het? Want ik heb het gevoel, en nogmaals, hè, verbeter me alsjeblieft, maar ik heb het gevoel dat het WK hier in Nederland nog niet heel erg leeft zoals we dat met andere WK's of EK's hadden. Klopt dat gevoel? Of komt dat als er meer landen zijn uitgeschakeld? Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, dat is. Ik kan voor jullie in Nederland kan ik dat moeilijk bepalen. Ik heb het hier hartstikke druk met het WK. Je merkt al, heel veel Amerikanen zijn ook niet geïnteresseerd in het WK. Er staat af en toe ook gewoon tijdens in de sportsbar staat dan bijvoorbeeld honkbal op of ijshockey met het geluid aan. En staat er ook al een scherm op het voetbal en daarvan is het geluid uit. Dus ja, er zijn heel veel mensen niet geïnteresseerd in het voetbal. Maar ja, hier wonen zoveel mensen dat uiteindelijk de mensen die wel geïnteresseerd zijn in het voetbal, dat genoeg is om hier toch een redelijk WK-sfeertje te creëren.
0: Ja. Waar kijk jij het meest naar uit? Dus je hebt nog wel even te gaan. Waarschijnlijk nog een aantal wedstrijden te gaan. Waar kijk jij het meest naar uit? Wanneer denk jij, nu wordt het echt, echt leuk en spannend?
1: Ik vind het al fantastisch.
0: Ja, dat
1: snap. Om hier te zijn. Maar als Nederland eerste wordt in de pool, dan heeft Nederland een 16e finale wedstrijd in Mexico, in Monterrey. Ja, als ik die mag meepakken en nog eventjes naar Mexico gaan, dan ben ik wel een gelukkig journalist.
0: Want met hoeveel zijn jullie daar namens nu.nl?
1: Met z'n drieën, ja. We zijn één iemand doet vooral de camera en de video en de podcast en de socials. En ja, wij doen dat ook eigenlijk allemaal. Maar wij schrijven ook gewoon veel nieuwsberichten. Ja.
0: Ja. Ik denk dat er echt nu heel veel journalisten, mensen zoals ik die nu binnen zitten, jaloers zijn. Ik mag dat niet claimen. Ik heb geen verstand van. Maar ik kan me voorstellen dat dit iets is waar ook op de redactie bij nu.nl meerdere mensen wel heel erg zin in zouden hebben gehad.
1: Ja, dat klopt wel. Ik ben een gelukkig mens. Het is mijn tweede WK. Ik heb ook al twee EK's gedaan. Ja, ik doe het en ik probeer het altijd zo goed mogelijk te doen. Want dan mag je de volgende keer weer.
0: Nee, het is het door. Kennelijk doe je iets goed, want je bent weer. Geniet ervan. Heel veel plezier. Riepke Bakker, sportverslaggever van nu.nl. Dank je wel voor je tijd.
1: Yes, graag gedaan.
2: Luid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Trace Abeling. Het plan voor het oude V&D-pand in Haarlem verandert waarschijnlijk. Woningen, winkels en horeca blijken financieel niet haalbaar. De eigenaren willen daarom een hotel maken, terwijl er sinds 2020 eigenlijk een hotelstop geldt in de stad. Wethouder Floor Rodenaar staat positief tegenover 3D en wil kijken of hier een uitzondering mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Eerst moeten de eigenaren officieel toestemming aanvragen. Bij een autobrand aan de Robert Kochlaan in Haarlem zijn gisterochtend 2 geparkeerde auto's beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat 1 van de auto's in brand is gestoken, waarna het vuur oversloeg naar een 2e voertuig. De brandweer had de brand snel onder controle, maar beide auto's liepen schade op. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. De 30e editie van de Grachtenloop in Haarlem gaat morgen vooralsnog gewoon door, ondanks de verwachte hitte. De organisatie houdt wel rekening met aanpassingen. Als het 's avonds te warm en te benauwd blijft, kan de 10 kilometer worden geschrapt of voortijdig worden afgebroken. Deelnemers krijgen extra water, natte sponsen, ijs en medische ondersteuning. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor mogelijke onweersbuien in de avond. Het advies is om rustig te lopen, voldoende te drinken en niet voor een toptijd te gaan. En de haven van Heemstede verandert op 24 juni voor 1 avond in een nieuw evenement, het Harbor Festival. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Met optredens van onder meer de Hermes House Band, een loterij en tientallen boten langs de kade wil de organisatie geld ophalen voor de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Oftewel, beter bekend als HATKA. De inmiddels 600 verkochte kaarten zijn goed voor een verwachte opbrengst van €20.000 voor het goede doel. De organisatoren hopen dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festival in Heemstede.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt. Afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Het weer, het is warm, bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: De Bloemendaalse politiek is eruit. De coalitie zal bestaan uit VVD, D66, CDA en lijst Metselaar. Ondanks de adviezen van zowel de informateur als de verkenners, die een bredere lokale coalitie aanbevolen. Ook de fractievoorzitters van zowel Liberaal Bloemendaal als Zelfstandig Bloemendaal zijn teleurgesteld en hebben een andere kijk op de totstandkoming van de coalitie en het bereikte principeakkoord. Live in de studio blik ik met fractievoorzitters van VVD en Zelfstandig Bloemendaal, Rolf Harder en Rob Sleeuwen, terug en vooruit. Heren, fijn dat jullie er allebei zijn.
1: Dankjewel.
0: Rob, om maar gelijk de olifant in de ruimte te benoemen. Waar zijn volgens jou de onderhandelingen op stuk gelopen?
2: De olifant, dat ben ik in ieder geval dan.
0: Nee, dat is metaforisch.
2: Laten we gewoon zeggen, er zat er vanaf het begin af aan al helemaal geen zin in. Ja, en toen kwam er opeens een advies van David Molenburg. En dat werd nog eens een keer bevestigd door de informateurs. Dat het wel aardig zou zijn om een keer een wat bredere coalitie te hebben. Zodat het niet alleen maar dezelfde drie partijen zijn met een hele krappe meerderheid. Toen schrokken ze en toen dachten ze van, nou, laten we dat voor de bühne even omarmen. Maar vervolgens werd dat al eigenlijk vrij direct de nek omgedraaid. Ja.
0: Iets in me zegt dat jij met een hele andere theorie gaat komen.
3: Ja, het is fascinerend hoe je anders naar hetzelfde kan kijken. Ja. Ik denk dat het proces iets constructiever en iets plezieriger is verlopen, zeker aan de voorkant. Meneer Molenburg heeft een advies gegeven. Daar hebben we aan proberen te conformeren. We hebben de heren

0: in ieder geval eens dat we het oneens zijn over die versie. Bovendien, we gaan niet een heleboel mensen bezighouden met een soort van rituele dans. Het heeft best wel lang geduurd. Ook veel gesprekken.
1: Ja.
0: En nogmaals, de informateurs hebben daar veel energie in gestoken. Dat zouden we niet doen. Dat zou ook een beetje flauw zijn om dat te doen voor de bühne. Dat is ook echt niet waar. We proberen echt over onze schaduw heen te komen.
2: Nou ja, die veel gesprekken, dat is gewoon niet waar. De lokale partijen zijn... Die hebben nog niet eens het coalitieakkoord officieel kunnen zien. Ik heb het op het laatste moment nog even gezien, maar daarvoor niet. We hebben niet mee kunnen praten over de invulling van het coalitieakkoord. Dat zou dan allemaal later komen. We hebben eigenlijk slechts 2 gesprekken gehad. Het eerste gesprek was alleen maar, dat ging alleen maar over... Ja, kunnen jullie je wel als coalitieraadsleden gedragen naar de normen van bijvoorbeeld D66 en VVD? Toen werd er letterlijk gezegd, ja, dat gezeur over moties die niet uitgevoerd worden. In dit geval ging het om een motie die 2,5 jaar geleden unaniem is aangenomen en nog steeds niet is uitgevoerd. Ja, daar moesten we dan ook nog niet over gaan zeuren. Nou, daar begon het al mee. Toen hebben we een hele curieuze bijeenkomst gehad op een weekend waar ik eigenlijk al helemaal niet heen wilde. Ik vind dat eigenlijk allemaal
1: zo'n introductieweekend in Den Dolder.
2: Nou, dat was zo'n, laten we eens gezellig een verbindingsweekend doen. En dat ging dan ook nog over integriteit. Dat was eigenlijk het tweede gesprek. En dat was om 22:00 s'avonds na de borrel.
1: Sorry dat ik je onderbreek, maar een tweede gesprek hoort toch niet... Dat hoort toch aan een formatietafel te gebeuren?
0: Nee, maar ik denk dat hier
1: en
0: ook
1: niet,
0: veel... echt
1: niet aan een bar?
0: Ik denk dat hier ook geen recht wordt gedaan aan het proces. De eerste gesprek is onder dienst gedaan door David Molenburg samen met de griffier om eens dingen te inventariseren. Dat is het advies van de heer Molenburg uitgekomen. Daarna zijn Alex en Bruno als informateurs aangezocht. Die hebben dat gelukkig ook gedaan. Die hebben met alle fracties, met de uitzondering van Hart voor Bloemendaal, gesprekken gevoerd. Dat bedoel ik ook met er zijn veel gesprekken gevoerd. Dus zowel met ons als met alle anderen.
2: Oh, niet met ons in ieder geval.
0: Vervolgens zijn
1: sorry,
0: we...
1: Wat is, maar ik ben heel erg van te interperen als ik het gevoel heb. Wat is de definitie van een gesprek? Want Rob heeft het over 2 en jij zegt veel gesprekken.
0: Daar nou, zit dan vanuit een
2: laat ik het even rechtzetten, want ja goed. We hebben net al te horen gekregen. Nou, dat laat maar. Waar het om gaat is dat er eerst een verkenner komt. Die zegt we moeten een bredere coalitie doen. Daar is een debat over geweest in de raad. Nou, dat werd zogenaamd omarmd. Daarna volgen pas de gesprekken. Nou, er was 1 gesprek. Dat ging alleen maar over hoe wij ons eventueel zouden moeten gedragen als raadsleden in de coalitie. Niet te veel zeuren over informatie te krijgen en eigenlijk overal mee meedoen. Dus het dualisme, wat ik natuurlijk al wist, dat bestaat gewoon niet in Bloemendaal. Maar dat werd op die avond nog even bevestigd. Dat was een gesprek. Het eerstvolgende gesprek wat wij gehad hebben, dat was op die camping. Nou, dat was geen camping. Het was een conferentieoord waar we dan met z'n allen zaten. En we spelletjes gingen doen met elkaar om de verbinding te zoeken. Op die avond werden we opeens gesommeerd, min of meer.
1: Door
2: de heer Harder. Wij hadden er eigenlijk helemaal geen zin in, want we vonden het niet.
1: Maar dat is toch niet het moment om dat te doen?
2: En het moment ook.
0: Nou, dat, ja, daar kan je verschillend naar kijken, zoals je naar alles verschillend kan kijken.
1: Had je dat achteraf anders moeten doen?
0: Dat had gekund. Ik denk dat misschien
2: ja,
0: hebben we
2: ja
0: dat niet
2: nee,
0: goed aangevoeld.
2: Had dat anders gemoeten of niet?
0: Aangevoeld. We hebben in ieder geval besproken met elkaar. We zaten een beetje in een dilemma.
1: Nou, ik ben wel benieuwd. Had je dat beter
0: alles
1: anders
0: kan altijd
1: gemoet.
0: Anders. Nou, weet ik niet of het beter is.
1: Maar had je het anders
0: duidelijk
1: kunnen doen?
0: Oh, we hadden het zeker anders kunnen doen.
2: Ja, anders en, moeten doen. Dat is wat anders.
0: We hadden best wel een lange aanloop voor Den Dolder, hè, voor die bijeenkomst met gesprekken vooral met de informateurs. Daar doelde ik net ook op. Ja. Hè, die informateurs hebben met heel veel mensen gesprekken gevoerd. Met ons, maar ook met alle anderen. Met uitzondering van Hart van Bloemendaal. Uiteindelijk hebben we dat weekend in Den Dolder gehad. Er was best wel veel vraag. Zowel van Liberaal Bloemendaal als van Zandig Bloemendaal. Waar staan we nu en hoe gaan we
2: nee,
0: nu verder?
2: Nee, dit is absoluut niet waar. Dit zijn weer makelaarspraatjes.
0: Dat heeft er niets mee te maken, dit is een beetje flauw.
2: Nee.
1: Ja, hoe vaak is het in deze gesprek over de inhoud gegaan?
0: Nou, bijna niet. En dat is best wel treurig.
2: Ja,
0: uiteindelijk
2: niet.
0: Was het zo dat hij...
1: Een winstentaak is het dat het over de inhoud gaat. Want daar is het uiteindelijk waar een gemeente, maar ook de inwoners baat
2: bij. Het is nooit over de inhoud gegaan.
0: Daar kan ik wat over zeggen. Ja. Kijk, de informateurs die hebben uiteindelijk een eindadvies geschreven. Die zeiden, gut, ga nou met de lokale partijen zitten. En iedereen moet over zijn of haar schaduw heen proberen te stappen. En laat de lokale partijen...

0: partijen gezamenlijk met een wethoudersvoorkeur komen.
1: Nee, is ook niet waar.
0: Daar zijn we totaal niet aan toegekomen. Ik zag later pas hoor dat iemand dat zei. Een filmpje waarin Rob vlak voor de afspraak die we hadden in het gemeentehuis zei van ja, voor mij is maar één ding belangrijk. Mag ik een wethouder leveren, ja of nee? En dat ging in dat geval over een wethouder van zelfstandig.
1: Dit onderbreek ik even. De waarheid is dat ik door mensen van D66 de dag van tevoren gebeld werd. Dat het gesprek dat ik zou hebben met jullie, dat sowieso een exitgesprek was. Want jullie hielden vast aan wat jullie op die verbindingsweekendavond aan ons hebben gezegd. Dat jullie hier willen houden tot 3 wethouders en niemand erbij. Dat is gezegd op die avond.
0: Ja, maar je moet het volledige verhaal vertellen.
1: Even de volgorde goed aanhouden. Daarna is ons enige gesprek nog geweest met de informateurs. En dat was een heel goed gesprek. Daar werden allerlei soorten scenario's besproken. En dat zou weer besproken worden met jullie. Alleen op de dag voordat ik met jullie in gesprek zou, werd ik gebeld met van nou, dat is sowieso een exitgesprek. En dat was ook de reden dat ik meteen vroeg van houden jullie vast aan dat wat er in het Den Dolder weekend na de borrel, of tijdens de borrel eigenlijk, is besproken. Dat jullie geen wethouder van de lokale partijen willen hebben. Nou, dat duurde 3 kwartier voordat het hoge woord eruit kwam. En toen zei Bart Vernooy van D66 zei van nee, wij willen geen derde wethouder. En wij willen sowieso jou niet als derde wethouder. Vanaf het eerste punt, dat is heel belangrijk om te zeggen, vanaf het eerste punt is voor ons duidelijk geweest, niemand gaat over onze wethouder. Of dat nou mijn collega Christa Vaas is, die goed in financiën is, dat had ook nog gekund. Of dat ik het ben. D66 gaat niet over onze wethouder. VVD gaat niet over onze wethouder. Maar dat bleek wel zo te zijn.
2: Maar even aan de andere kant, hè, Rob. Want uiteindelijk is een wethouder is heel belangrijk. Ik denk ook voor jou. Ja. Maar aan de andere kant is ook, je hebt heel veel stemmen gekregen. Meer stemmen dan 4 jaar geleden. Ja. Had je ook niet juist net als metselaar in de coalitie moeten plaatsnemen? Oei. Met of zonder wethouder? Want uiteindelijk is het ook de rol die jij betekent. Want mensen hebben gestemd op jou.
1: Nou, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Gerrit Metselaar heeft mij aangegeven, en dat staat ook op papier, dat hij sowieso in de coalitie zou gaan. En dat heeft alles te maken met de campagne van Marie-Lise Roos. Hij zocht steun.
2: Maar had jij ook niet sowieso?
1: Dit is een heel duidelijk punt. Ja. Hij heeft dus bij het kruisje getekend, zonder dat hij op dat moment wist wat het coalitieakkoord inhield. Ja. En voor ons is het belangrijk dat onze thema's, noem het maar de binnenduinrand, water, geluidsoverlast, wateroverlast, de camping Vogelenzang, dat die in het coalitieakkoord verwerkt zouden zijn. Nou, ik kan je wel vertellen dat dat niet het geval is.
2: Nou ja, aan de andere kant zeg je, we hebben de inhoud nog niet eens heel erg besproken. Misschien was daar nog ruimte geweest. Maar bij jou viel het al op het feit dat die wethouder er niet doorkomt.
1: Ja,
2: en dus aan de inhoud ben je niet eens toegekomen.
1: Nee, maar dat is ook heel simpel. Want zoals je waarschijnlijk weet, ik hou mezelf heel erg bezig met geluidsoverlast. Ik heb het helemaal opgezet dat er op een aantal punten wordt gemeten in de gemeente Bloemendaal. Nou, we hebben nu, we zijn nu deze hele periode voorbij. Er is helemaal niets gekomen vanuit het college. Er is geen medewerking gegeven. Er is eerder tegenwerking gegeven. En dan hebben we nog een thema. Die motie die al 2,5 jaar ligt over amberkleurige ledverlichting. Dat is toch een thema wat bij D66 goed moet vallen. Is nog steeds niet uitgevoerd door dit college. Dus dat soort zaken had ik graag willen doen, net als 4 jaar geleden. Nou ja, het gaat niet door. Dan gaan we toch weer oppositie voeren.
2: Moet je niet het verschil kunnen maken als je dan geen wethouder had geleverd, maar wel in de coalitie had gezeten?
1: Dat heb ik echt goed voorbereid. Ik heb een aantal mensen gebeld.
2: Heb je Rolf gebeld?
1: Een paar ex-burgemeesters gebeld.
2: Okay.
1: Ik heb een paar ex-wethouders gebeld. Want deze periode zijn we 3 wethouders kwijtgeraakt. Dus je kan er wel wat bellen. En die zeiden allemaal, het is heel belangrijk dat je in het college zit. En dat je aan de voorkant al wat kan wijzigen. In plaats van dat je aan de achterkant staat. En dan heeft het er ook mee te maken dat ons nog allerlei beperkingen werden opgelegd als raadslid. Dus is het voor ons beter om nu in de oppositie te gaan. En wel onze agenda uit te voeren. En wel aandacht te hebben voor de binnenduinrand, de camping, geluidsoverlast, et cetera. Want het college heeft dat niet.
2: Rolf, hoe luister jij hiernaar?
0: Nou, als een bevestiging wat ik probeer te zeggen. Kijk, de informateurs geven ons mee. Ga alsjeblieft met die lokale partijen praten. Daar stonden we helemaal voor open. Sta open voor eventueel een gezamenlijke via de wethouder.
1: Dat is niet waar.
0: Stonden we helemaal voor open. Het staat letterlijk in een tekst.
2: Stond je daar echt voor open?
1: Nee.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: maar,
0: zeker. Okay,
1: dan wil ik je onderbreken.
0: Maar
1: wat is er gezegd?
0: Ik kan zo niet uit mijn woorden komen als ik steeds onderbroken word.
1: Hij
0: moet
1: een peren, toch?
2: Nee, Rolf mag inderdaad even zijn zin afmaken.
0: Ik heb heel lang mijn mond gehouden. Ja. En als ik mijn eigen verhaal niet kan vertellen, wordt het ingewikkeld.
2: Ga je gang.
0: Dus de informateurs die geven aan, laat iedereen een beetje over zijn schaduw heen stappen. De lokale partijen met een gezamenlijke wethouder, met name dat gezamenlijke, dat was voor ons wel een belangrijke om voor een vierde wethouder te kiezen. Nou, en dat bleek al heel snel dat er van die gezamenlijkheid geen sprake was. Volgens mij bevestigt Rob nu net zelf, heel uitbundig, dat een eigen wethouder voor hen ongelooflijk belangrijk was. En zie daar dan waar het ook misgaat. En dat zag ik later pas, hoor. Dat heb ik dat gesprek wat wij samen hebben gehad in het gemeentehuis, dat begon een klein beetje ingewikkeld. Later zag ik het filmpje wat vlak van tevoren is gemaakt. Toen snapte ik dat ook. Maar van de gezamenlijkheid was dus geen sprake meer. En daarmee hebben we ook gezegd, oké, nou ja, als dat dan niet lukt, hè, met de gezamenlijke lokale partijen, met een gezamenlijke wethouderskeuze. En wij kregen van Liberaal Bloemendaal overigens ook geen ander geluid. Hè, die wilden ook eigenlijk een eigen wethouder. Ja, dan zou je stikt genomen met 5 wethouders eindigen. Toen hebben we gezegd, oké, dat lukt dan niet. Dan kan dat deel van het advies van de informateurs ook verder niet meer uitgevoerd worden. En eigenlijk ging het toen heel snel. En we hebben elkaar ongelooflijk snel en goed
1: nu
0: en ook op de inhoud gevonden.
1: Want dit is gewoon bezijden de waarheid. En wat er op de avond is verteld, en dat is ook gedeeld met onder andere fractieleden van de VVD, wat er op die avond op een heel ongepast moment is verteld, is dat dat de coalitie, de huidige coalitie, zich beperkt tot 3 wethouders en dat er geen één enkele wethouder bij kwam.
0: Maar daar zou ik hier even direct op willen reageren.
1: Nou wil
0: want het is niet onwaar wat de heer Steeuw zegt, maar het is ook niet het hele verhaal.
1: Oh, is het wel waar of is het niet waar? Het is wel waar. En je kan het zo verifiëren.
0: Ik ook, ja. Ik was erbij. Ik weet wat je weet.
1: Het is dus
0: ik lieg
1: niet gezegd.
0: Nooit.
1: Jij zegt dat het dus niet gezegd dus, is? Dat is goed.
0: Nee, absoluut.
2: Is het wel gezegd?
0: Ja, absoluut.
2: Of niet
0: ja.
2: Gezegd?
0: En dat was in dezelfde context. Want wij hadden het eerste gesprek met Liberaal Bloemendaal. Die hebben toen aangegeven van ja, alles leuk en aardig, maar wij komen alleen maar met een eigen wethouder. Anders doen we gewoon niet mee. Daarna hebben we met Rob en Christa gesproken. Toen hebben we ook gezegd, nou ja, we hebben net met Liberaal Bloemendaal gesproken.
2: Maar hadden jullie niet met z'n allen bij elkaar moeten
1: gaan zitten? Dat moest één voor één.
0: Nou ja, mocht niet.
1: Maar Rutte, het is zo gênant wat daar heeft plaatsgevonden. Het is, en ik merk nu ook dat inderdaad, we hebben daar eerst gegeten. Toen hebben we een paar uur geborreld. En toen werden we opeens gesommeerd, één voor
2: maar
1: één.
2: Maar dit was in Den Dolder.
1: In Den Dolder.
2: Maar dit is toch helemaal niet het moment?
0: Maar
2: het
0: is geen sommatie.
1: We hebben 3 keer geweigerd. Omdat we niet de tijd en de plaats vonden. En de setting was echt bizar. Echt, je kan er een film van maken. Wij zaten met z'n allen op het terras. En nog geen 15 meter verder was er een tafel opgesteld. Waar wij dan één voor één gesommeerd werden om te komen. En nogmaals, wij hebben tot op dat moment nog helemaal geen uitspraak gedaan over wethouders. Want wij kunnen pas wat zeggen over of we willen meewerken als de inhoud bekend is. Want inhoud gaat altijd boven poppetjes in ons geval.
2: Waarom is dat gesprek daar? Want dit zijn best essentiële gesprekken. Los nog van de formatie, maar ook voor het verleden. Waarom is dat gesprek daar gevoerd? Rolf, ik leg hem bij jou neer.
0: We hebben dat vooraf wel besproken van we zijn dat weekend bij elkaar. En als je in goede sfeer bent en je denkt met elkaar partners te kunnen worden, was de inschatting van, nou ja, prima, we hebben eerst even met...
2: Is het een verkeerde inschatting?
1: De griffie wist voor
0: niets. Nou, achteraf zou je kunnen zeggen, dat is niet handig.
1: De griffie wist voor niets.
0: Nee, maar de griffie doet ook niet mee in een coalitieoverleg. Dus dit was een ontmoeting, zo kan je het zien.
1: Dat is bijzonder, want wij moesten ons wel via de griffie...
0: Ik vrees dat ik niet mijn bijdrage kan leveren.
2: Ja, maak hem af.
0: Maar, dus we hebben daar die ontmoeting gehad met elkaar, nou, achteraf... Hebben mensen, ik denk dat dat ook te maken heeft met de teleurstelling die daaruit voortkomt. Hoor. Want als je een hele feestelijke samenwerking hebt, dan ga je heel anders van tafel. Het was gewoon een picknicktafel die een stuk verderop in het gras stond. Een vast ding. Maar, niks neergezet, niks gestaged.
1: Tijd in de plaats als iedereen lekker aan de borrel.
0: Laten we zo zeggen, de heer Van der Bunt is aangesloten. Die heeft aangegeven, gut, ik wil per se een eigen wethouder. Toen hebben we gezegd, joh, maar dat is niet het idee van de gezamenlijkheid.
2: Maar die gesprekken zijn apart van elkaar gevoerd.
1: Ja, precies. Ja. Echt niet te geloven.
2: Nou, ik zou zeggen, als je iets wil bereiken, dan ga je met de koppen bij elkaar. Misschien was het dan heel. Maar was het dan niet heel anders
0: gelopen?
2: Daar
0: kan ik wel iets over zeggen. Waarom je dat één voor één doet. Eigenlijk doe je dat heel vaak. Hè? Want als je naar de gezamenlijkheid zoekt, dan wil je gewoon ook weten, hoe gaat het verder? De heer Van der Bunt heeft namens Liberaal Bloemendaal er van meet af aan geen misverstand over laten bestaan dat hij een eigen wethouder wil.
1: Ik vind het trouwens niet heel netjes om over uitspraken van de heer Van der Bunt.
0: Nou, het is wel relevant.
1: Die op een zaterdagavond in Den Dolder.
0: Nee, maar dat zei hij daarvoor ook al. Dat zal hij ook altijd.
1: Om dat nieuws steeds aan te halen. Dan moet hij erbij zitten.
2: Is dit achteraf gezien? Hè? Want het is al heel. Nou ja, iets heel positiefs dat zowel de verkenners als de informateurs zeggen, laten we het breed trekken, laten we het lokaal trekken. Want dat is uiteindelijk, het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Ja. De lokale partijen in Bloemendaal hebben heel veel stemmen gekregen. Hart voor Bloemendaal, zelfstandig, liberaal. Als je nu kijkt dat het is geklapt, hè, dat is een beetje mijn conclusie, geklapt op een weekend in Den Dolder.
1: Nee, dat is niet zo. Het is geklapt op het feit dat we als tweede rangs raadsleden worden behandeld, tweede rangs partijen.
2: Maar dat is jouw gevoel?
1: Als we het gewoon heel simpel bepalen, wij vertegenwoordigen 3 zetels. Metselaar kwam erbij, Van der Bunt kwam erbij met Liberaal Bloemendaal. Onze partij heeft maar 200 stemmen minder dan het CDA. Vanaf het begin af aan is er een heel weekend gehouden in de koepel. Misschien wel een niet voor niets in de koepel. Waarin de coalitie al alles in elkaar zat te draaien. Daar mochten wij niet eens bij zijn. We hebben nul.
2: Dus waar is het volgens jou? Daar is het volgens jou misgegaan.
1: Als je de lokale partijen wil erbij hebben, dan moet je ze vanaf het begin af aan erbij betrekken. En niet op een Den Dolder borrelavond even erbij trekken van jongens, jullie mogen wel meedoen. Maar dan kan je ook aansluiten bij de diners die we af en toe houden. Maar je mag niet in het college. Want wij gaan met z'n drieën verder. Ja, noem je dat coalitie onderhandelen?
0: Ik pak even de tekst van de informateurs erbij. Hè. Daarbij is het belangrijk en logisch dat beide lokale partijen bij eventuele deelname aan de coalitie niet alleen inhoudelijk zichtbaar bijdragen aan het hoofdlijnakkoord, maar in een nieuw college ook bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen middels een wethouder. Een mogelijkheid is dat zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal eventueel mede namens lijst Metselaar hiervoor gezamenlijk een project staat tussen haakjes wethouder leven.
1: Ja, dat is een mogelijkheid.
0: Dat is een lettertekst.
2: Het woord mogelijkheid staat erbij.
0: Ja, is een mogelijkheid. Dus we wilden dat ook onderzoeken. Wij wisten van Liberaal Bloemendaal dat ze erg hingen aan hun eigen wethouder. Dus dat hebben we gevraagd.
1: Ik praat nu over Liberaal Bloemendaal.
0: En vervolgens hebben wij. Ja, maar dat is voor het verhaal wel ontzettend belangrijk.
2: Ik maak hem even af.
1: Want jij zegt dat de heer Van der Bunt van alles gezegd heeft.
0: Laat maar alsjeblieft even uitpraten.
1: Dat kunnen we niet.
0: Dus Lijst Metselaar had geen eisen. Liberaal Bloemendaal zegt, we willen per se een eigen wethouder. Toen hebben we gezegd, joh, maar dat levert dan geen gezamenlijke wethouder op. En vervolgens hebben we met Rob en Christa gesproken en ook gezegd, van ja, dan wordt een wethouder erg lastig.
2: Mag ik heel simpel zeggen, hadden jullie daaruit kunnen komen? En Liberaal Bloemendaal?
1: Ja, zeker. Maar we zijn helemaal niet aan toegekomen. En die avond, misschien is het een beetje Korsakoff of zo, maar die avond is absoluut niet besproken of er andere mogelijkheden waren met lokale partijen. Die avond is het besproken, een mededeling door de fractievoorzitter CDA. Wij gaan verder met 3 wethouders. Dus nadat wij alleen maar een half uur gesprek hebben gehad, of wat is het, een uur gesprek hebben gehad, die ging over hoe wij ons moesten gedragen als raadsleden, hebben we nooit over de inhoud kunnen praten. En werd er daar op die avond, op die locatie, werd er even medegedeeld, wij gaan sowieso niet uitbreiden naar 4 wethouders. Dus we zijn nooit in het proces gekomen, want er waren ook andere mogelijkheden. Kijk, dat ze wat tegen mij hebben, dat is wel duidelijk. Maar Christa was ook een mogelijkheid. Is nooit besproken.
0: Kijk, Rob heeft. Hij zegt nu 6 keer hoe hij daar naar de wereld kijkt.
1: Ja.
0: Ik kijk er anders naar. Ja. We hebben echt een poging gedaan om daar met de drie lokale partijen iets mee te doen. Nogmaals, het advies was om een gezamenlijke wethouder te hebben namens de drie. Ze hebben dat gelezen.
1: Dat was een mogelijkheid.
0: Ik heb het net nog even voorgelezen.
2: Ja. Maar wel het woord mogelijkheid moet je niet onderschatten.
0: Ja, maar op dat uitgangspunt hebben CDA, D66 en de VVD gezegd, nou, dat willen we zeker onderzoeken. We hebben ook gezegd, als die gezamenlijke wethouder er dan is, dan zien we dat als een kans. Vervolgens gebeurde dat niet.
2: Waren er meer mogelijkheden geweest om het echt te onderzoeken? Met z'n drie,
0: nee,
2: met z'n allen aan tafel.
0: Dat was weinig zinvol.
2: Niet in Den Dolder.
0: Nee, want het was weinig zinvol van twee van de drie lokale partijen die eisten hun eigen wethouder op.
2: Maar hij zegt zelf, wij hadden best kunnen ingeven.
1: Wij zijn helemaal niet daaraan toegekomen. Er werd meteen gezegd,
0: kijk nog even naar het filmpje van Rob vlak voor ons laatste gesprek.
1: Ja, dat was... Wil je de naam
0: dat
1: hebben
0: vrij
1: van degene
0: duidelijk,
1: van wie je dat gehoord hebt?
0: Vrij duidelijk verhaal.
2: Van wie heb je het dan gehoord?
1: Van de mensen uit D66.
0: Ja, ik weet daar verder ook helemaal niks van.
1: En dan kom ik op dat gesprek.
0: En ik weet zeker dat dat niet Bart van Nooy is waar ik mee praat.
1: Want dan kom ik bij dat gesprek, doe ik het drie kwartier over. En dankzij iemand van CDA, die ik voor de rest niet kende, die van buitenaf. Die stelde de handvraag, niet van de fractie. Die stelde de handvraag, hebben jullie bezwaar tegen Rob Sleeuwen als hij zich eventueel als projectwethouder. Nou, toen kwam het hoge woord eruit. Wat ik de dag van tevoren al van D66 gehoord had. Nee, wij hebben daar bezwaren tegen.
2: Maar
1: ja.
2: Als we even de conclusie hebben. De sfeer in Bloemendaal is nu
1: totaal
2: onder het vriespunt.
0: Nou, ja,
1: dat weekend was
0: er zeker niet.
2: Rolf, ik snap dat je zegt voor mij niet. Maar er zit hier duidelijk iemand gefrustreerd. Ja. Hoe zorg je ervoor?
1: Nou,
2: want
1: niet
2: uiteindelijk
1: gefrustreerd hoor.
2: Nou, hoe zou je het dan noemen?
1: Nou ja, er verandert nooit iets in Bloemendaal. De bestuurscultuur blijft. Eigenlijk is Rolf...
2: Hoe zit jij hier nu?
1: Wij gaan weer oppositie voeren. Want op deze manier heeft het ook helemaal geen zin.
2: Maar hoe krijg je de sfeer weer terug? Want uiteindelijk dienen jullie de gemeente en de inwoners.
1: Dat is een hele goeie. Want wat in Den Dolder een weekend was bedoeld, die ging ook over integriteit. Die ging ook over omgangsvormen. Dit is een voorbeeld van de oude bestuur, de oude verrotte bestuurspolitiek, de machtspolitiek, dat je even een tafeltje neerzet om 10 uur 's avonds, midden tijdens de borrel. En dat één voor één.
2: Hoe gaan we nu verder? Hoe ga jij verder?
0: Wat ik wel mooi vond, dat vond ik ook echt wel heugelijk. Maar goed, dat is de enige die daar echt afhaakt, is Hart voor Bloemendaal. We hebben na commissievergaderingen, zoals je weet, een wat gevraagde borrel.
2: Ja,
0: iedereen die is daar weer geweest, ondanks het feit dat er wat spanningen zijn geweest. Ik geloof nog steeds dat we hele normale omgangsvormen kunnen hebben met elkaar op de mens. Dat we op de inhoud verschillen, dat is duidelijk. Wat ik wel jammer vind, is dat dit zo afgelopen is, oprecht hoor. We hadden best wel ambitie om daar wat van te maken. En nu gaan we gewoon de gemeente met elkaar besturen. En wat mij betreft, als we elkaar kunnen vinden op de inhoud, dan gaan we gezamenlijk dingen realiseren in Bloemendaal. En als we elkaar niet kunnen vinden, om de inhoud niet. Maar we hoeven elkaar daar verder niet voor, weet ik veel wat, uit te maken. We zijn gewoon allemaal mensen die willen bijdragen.
1: Dat is weer iets heel anders. Dit gaat over het coalitieproces. Dit gaat over een ongelofelijke blunders die er zijn gemaakt in dat proces. Want als wij dit hadden geweten, dan hadden we er toch nooit aan begonnen. Want wij hebben vanaf het begin af aan gezegd, zelfstandig Bloemendaal gaat over haar eigen keuze van wethouder. En dat laten we niet over aan de VVD of D66.
0: En dat bevestigt, denk ik, wat ik probeer te zeggen.
2: Kan jij dit achter je laten?
1: Ja, waarom niet? Ik heb genoeg achter mij gelaten. Wat ik gewoon jammer vind, is dat de inwoners van Bloemendaal nu weer landelijke politiek over hun heen gestort krijgen. Van allemaal verduurzaming en noem maar op. En dat de punten die zij echt belangrijk vinden, zoals de binnenduinrand, geluidsoverlast.
2: Nemen jullie die punten mee?
1: Die liggen weer gewoon. Nou, die staan niet in het coalitie.
0: Nee, maar goed, akkoord, kijk, ook toen wij elkaar spraken, zeiden we ook van, er is absoluut ruimte voor inbreng. Zo'n akkoord is in ieder geval nu het vertrekpunt. Er komt daar nog een vervolg op. Ik denk dat dit soort dingen, overigens waren we over die verlichting volgens mij al heel breed eens in de raad. We gaan die dingen waar we het over eens zijn gewoon realiseren voor Bloemendaal. De inbreng van Rob is heel belangrijk. Hij heeft vanavond ook een motie die, denk ik, breed gesteund gaat worden. En dat is ook heel normaal als je elkaar vindt. Dan doe je dat met elkaar. En soms op onderdelen zullen we misschien zeggen, oké, we zijn het oneens. En dan zijn we het in ieder geval weer eens dat we het oneens zijn.
2: De allerlaatste vraag, die moeten jullie echt kort beantwoorden. Ja. Want het volgende programma staat klaar. Vind je het jammer dat het zo gelopen is?
0: Ja, doodzonde. Ik vind het ook een gemiste kans voor Bloemendaal.
2: Jij, Rob?
1: Nou, het was van tevoren al bekend. Er was geen enkele intentie om
2: maar
1: de lokale raad...
2: Maar vind je het jammer?
1: Tuurlijk is het jammer, omdat die lokale thema's nu blijven liggen. Ja.
2: Rob Sleeuwen, Rolf Harder, heel erg bedankt voor jullie
3: tijd
2: en jullie eerlijkheid.
0: Graag gedaan.
4: Dit is 105. Het is 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
6: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. Dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
5: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
7: Hele goedenavond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond Pampel in de studio.

Thomas van Heaven hier op Haarlem 105. Dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van 105 Sessions met vanavond Pampel hier in de studio. Ja, Jesse Pampel, misschien kent je hem nog van de Rob Act Awards afgelopen februari. Er wordt naar mij gezwaaid. Van de Rob Act Awards afgelopen februari. Hij won niet, maar gooide wel heel erg hoge ogen met zijn begeleidingsband. En die is er vandaag ook weer bij. Verder spreek ik met Emmy, die heeft namelijk een heerlijke nieuwe muziek uit en een hele vette aankondiging. En verder spreek ik ook nog eens met Stephen Cheney over een nieuw festival in Haarlem gericht op nieuw talent uit onze regio. En uiteraard hoor je ook de laatste muzieknieuwtjes. Zal ik je niet onthouden, er is weer een heleboel gebeurd in de muziekwereld. Eerst nog eventjes Alessia Cara en Norah Jones.

Ja, prachtig duet van Alessia Cara en Norah Jones hier op Haarlem 105. Ja, dames en heren, de muzieknieuwtjes komen eraan. Want er is afgelopen week uiteraard weer een heleboel gebeurd in de muziekwereld. Zowel in Nederland als in het buitenland. We beginnen met de Grammys, want die krijgen er vanaf volgend jaar 5 nieuwe categorieën bij. Dat heeft Harvey Mason Jr., de voorzitter, afgelopen dinsdag bekendgemaakt. Tot die nieuwe categorieën behoren onder meer de beste Aziatische popmuziekuitvoering en het beste Latijns-Amerikaanse lied. Ook komen er prijzen voor de beste R&B-samenwerking of uitvoering door een duo of groep. Ja, het zijn hele specifieke dingen allemaal. De beste traditionele popzanguitvoering en het beste traditionele folkalbum. En de Grammy Awards die kennen geregeld aanpassingen in de prijzen. Soms worden nieuwe categorieën toegevoegd en soms ja, vallen er simpelweg een aantal weg. Voor de 69e editie van de Grammy staan in totaal 100 categorieën op het programma. Ja, dat meldt de organisatie, dus dat wordt een heel spektakel, denk ik. Ja, en de afgelopen week is natuurlijk de artiest Oliver Tree overleden bij een helikopterongeluk. Artiesten die reageren geschokt op het plotselinge overlijden van hem. Onder meer Kid Cudi en Bebe Rexha herdenken de 32-jarige Amerikaanse singer-songwriter die afgelopen zondag dus ja, om het leven kwam. Bebe Rexha zegt, ik ben in shock. Ik zat midden in mijn CD-signeersessie in New York toen ik het nieuws over Oliver Tree hoorde. Ik kan het simpelweg niet geloven. Ja, ze werkte vaak met hem samen, vandaar haar reactie. Rapper Kid Cudi die schrijft dat hij een paar weken geleden nog met Tree sprak. Hij zegt, dit is hartverscheurend en echt een geweldig en prachtig mens is verloren gegaan. Hij betuigt zijn steun aan de nabestaanden van de slachtoffers. En rapper T-Pain die herdenkt Tree door een oude video van hem te delen op de socials. Nou, toch heel mooi inderdaad, want het tragisch iets. Maar het betekende dus heel veel voor heel veel mensen, zijn muziek. En Jon Bon Jovi, om eventjes iets gezelliger nieuws in de uitzending te halen. Die is volledig hersteld van zijn stemproblemen. De 64-jarige zanger onderging in 2022 een stembandoperatie. Volgens Bon Jovi duurde het herstel langer dan hij had gehoopt. Maar we hebben de hoop nooit opgegeven, vertelt hij aan People Magazine. Ja, Bon Jovi zegt niet dat hij niet weet wat zijn stembanden heeft beschadigd. Hij zegt erbij, ik leefde niet ongezond, ik ben een geschoolde zanger. Dus toen mijn arts mij moest uitleggen dat een van mijn stembanden letterlijk aan kapot was, was dat heel erg verwarrend. Ondertussen heeft hij heel veel steun bij zijn bandleden gevonden. Hij zegt erbij, ze hebben nooit aan me getwijfeld, nooit naar ander werk gezocht en nooit besloten om ermee te stoppen. Mijn liefde voor hen is alleen maar gegroeid. Kijk, dat is toch heel mooi om te horen. Zo direct om half over een kwartiertje ongeveer bel ik met Emmy van boven, oftewel beter bekend als Emmy. Die heeft namelijk nieuwe muziek eraan komen en ja, nog een andere leuke aankondiging. Eerst nog even muziek.

0: Ja, Back to Love, Lincoln Jesser hier op Haarlem 105. Goed, je luistert naar 105 Sessions hier op Haarlem 105. En een paar weken geleden was ze al bij ons met de primeur dat er een nieuw album aankomt. En dat ze in september haar grote solo show tot nu speelt in Patronaat. Maar inmiddels is er weer een nieuwtje, want er is nieuwe muziek van Emmy. Haar nieuwe single Cheer For You is uit. Emmy, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Hey, leuk dat we je eventjes kunnen spreken hierover. Inderdaad, wat ik net zeg, je hebt al een heleboel aankondigingen gedaan voor de komende maanden, wat er allemaal aan zit te komen. Maar nu nog even een nieuwe single voor het album, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Alweer de derde single die morgen uitkomt voor mijn nieuwe album, inderdaad.
0: Ontzettend leuk. Hey, allereerst eventjes, hoe zijn de reacties op die vorige singles tot nu toe geweest voor het album wat eraan zit te komen?
1: Ja, echt hartstikke positief. En ook mensen die zich herkennen in de boodschap van de tekst van de liedjes. En veel mensen die het toe hebben gevoegd aan hun favoriete playlist. Dus ja, alleen maar positief eigenlijk.
0: Wat goed, hè, inderdaad. En ik zit even te kijken naar de vorige singles Break My Own Heart en Rose Colored Glasses. Wat is de thematiek dan een beetje van het... Ik kan het wel een beetje raden, denk ik. Maar wat is dan dat thema wat de luisteraars zo aanspreekt?
1: Ja, ik hou er zelf altijd van om... ook als liedjes over wat serieuzere onderwerpen gaan... om toch een sprankje hoop in het liedje te houden.
0: Ja.
1: Dus de hoop dat toch altijd alles wel weer goed komt... en alles een beetje meant to be is. Dus ik denk dat dat vooral mensen aanspreekt. Ik hoop ook dat het mensen aanspreekt. En ja, het zijn toch tot nu toe wel dansbare ook zomerse nummers. En ook met dit weer, nou, perfect, denk ik.
0: Nou, zeker. Je hebt een hele goede dag uitgekozen, denk ik, morgen om hem uit te brengen. Want morgen komt dus je nieuwe nummer uit, Cheer For You. Ik ben er wel benieuwd natuurlijk. Cheer For You. Wie is de you in deze titel?
1: Leuke vraag. Die you staat eigenlijk voor al mijn hele mooie vriendschappen... die ik heb gesloten de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: En het gaat dan ook over... Dus de fijne vriendschappen die ik heb en hoe dankbaar ik daarvoor ben.
0: Ja.
1: Maar die you was eigenlijk, toen ik het schreef, heel erg geïnspireerd op eigenlijk twee specifieke vriendinnen. En die gingen toen beide ergens doorheen. En ik wilde er heel graag voor hen zijn, omdat zij er ook altijd voor mij zijn. Dus iemand toejuichen vanaf de zijlijn, zeg maar. En mooi. Zo is die titel ontstaan.
0: Heel erg mooi, inderdaad. En qua muziek ook, hè. De titel is inderdaad ook daarop gebaseerd. Maar de muziek, zeg je vorige twee singles zijn lekker dansbaar, lekker zomers. Nou, dan ga ik ervan uit dat dit nummer niet anders is.
1: Ja, nee, zeker. Dit is ook wel een van de meest dansbare van het album, denk ik. Samen met de vorige single, Rose Colored Glasses.
0: Ja.
1: Dus... dat komt ook goed uit met het warme weer. En willen mensen toch iets vrolijks horen, denk ik.
0: Ja, dat snap ik heel goed inderdaad. Heerlijk zeg. En ik zei het al even in de intro. Hè. Je hebt niet alleen dit nieuwe nummer uitgekocht. Maar eerder zei je al van, komt een nieuw album aan. En de Patronaat. Nou, laten we even bij het album beginnen. Is er al een beetje een release datum voor het album? Is dit de laatste single of komt er nog meer aan?
1: De release datum voor het album, die hou ik nog even voor mezelf. Ja. Maar... er komen wel sowieso nog meer singles aan. Dus meerdere singles.
0: Hey.
1: En mijn release show in Patronaat is op 11 september.
0: Ja.
1: Dus daarvoor is sowieso het album uit. Maar die datum die ga ik nog aankondigen.
0: Nou, dat is goed. Ik hoop dat we op de hoogte daarvan blijven. Maar in ieder geval, morgen komt dus je nieuwe nummer Cheer For You aan. Even kijken. Ja, de Patronaat, laten we daar ook maar even op hebben. 11 september is het dus. Dat gaat best wel snel, denk ik, ondertussen, hè?
1: Ja, klopt. Ik vind sowieso, naarmate je ouder wordt, dat de tijd steeds sneller gaat.
0: Ja, zeker.
1: En dat merk ik dit jaar al helemaal. Ik bedoel, het is nu alweer half juni, dus dit jaar is voorbij gevlogen. Dus ja, inderdaad, de tijd tikt door. Maar ik ben altijd wel goed voorbereid en goed in dingen vooruit plannen. Dus het gaat helemaal goed komen.
0: Want hoe zit je er nu bij? Ben je al bezig met echt het voorbereiden? Ja, dat lijkt me wel dan.
1: Ja, zeker. Ja, we zijn nu vooral bezig al met de live show ook in elkaar zetten. En de repetitiemomenten staan al. Ik heb al een poster natuurlijk laten maken.
0: Wow.
1: Die de show al heeft aangekondigd, zeg maar. Die staat op mijn socials, als je benieuwd bent. Dus ja, ik moet nu ook maar een beetje gaan nadenken over de outfits op het podium. Want dat vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja, precies. Maar... ongelooflijk eigenlijk inderdaad hoeveel facetten je wel moet over nadenken bij zo'n show. Maar ja, inderdaad, dat klopt helemaal. Hey, even voor de mensen die posters op jouw Instagram te vinden. Wat is jouw Instagram?
1: Mijn Instagram is @emmymusic. En dan met een laag streepje op het einde. Ah. Want Emmy Music zonder laag streepje was al bezet, helaas.
0: Dat zal je toch altijd zien, hè? Nou, Emmy Music dus met een laag streepje erin. Emmy, dank je wel. We gaan zo direct eventjes luisteren naar jouw nieuwe single dus. Die komt morgen dus uit. Is het om 12 uur vannacht of even morgen ergens?
1: Ja, 12 uur vannacht. Kijk. Dan is hij uit, ja.
0: Wij hebben de primeur, dat is altijd heel erg leuk. En uiteraard houden we in de gaten, hè, hoe jouw weg naar het nieuwe album en de show in het Patronaat eraan toe gaat. Nou, Emmy, ik zou zeggen, kondig mezelf aan op Haarlem 105.
1: Yes, mijn naam is Emmy en dit is mijn gloednieuwe single, Cheer For You.

0: Bruno Mars op Haarlem Word 5, Risk It All. Ja, prachtig nummer blijft het toch ook, hè? Redelijk nieuw. Je luistert naar 105 sessions hier op Haarlem 105. En Haarlem barst van het muzikale talent. Maar voor veel lokale bands is het lastig om een podium te vinden om hun eigen muziek live te laten horen. Dat was ook deels de reden van het oprichten van dit radioprogramma. Maar in de volharding in Haarlem Noord wordt binnenkort een nieuw festival georganiseerd dat speciaal ruimte biedt aan Haarlemse pop- en rockbands. Initiatiefnemer Steven Shaney is hier bij ons in de studio. Steven, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je even het gast bij ons wil zijn over dit project te praten. Ja, laten we maar even met de deur in huis vallen. Je bent behoorlijk kritisch over de kansen die lokale bands momenteel krijgen in Haarlem en omstreken.
1: Dat klopt.
0: Wat zie jij misgaan? Wat zijn dingen waardoor dat gebeurt?
1: In het begin, zal ik beginnen bij het begin. Een jaar of 10 geleden, de Harlem Pop Scene on Tour was georganiseerd door een vriend van mij. En toen waren er een stuk of 15 cafés en andere podia waar lokale bands kunnen spelen. Ze waren niet groot, dus de publiek was 10, 20, 30 mensen.
0: Ja.
1: Maar 15 podia. Maar over de laatste 10 jaar, het is nu 5, misschien volgend jaar 4.
0: Okay.
1: Dus dat vind ik een enge situatie en ik wil daar iets over doen.
0: En hoe verklaar je dat allemaal zo afneemt dan?
1: Ik gebruik het woord tutificatie.
0: Oh, okay.
1: Veel cafés mogen niet live muziek hebben boven 80 decibelen. Sommige cafés hebben besloten om alleen akoestisch band te laten spelen. Andere moet je het geluid onder 80 decibel houden.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo interessant meer.
0: Nee, precies, precies. Merk je wel dat muzikanten in Haarlem behoefte hebben aan dit soort initiatieven?
1: Oh, absoluut. Er zijn veel bands, veel goede muzikanten. Nieuw en ervaren. Ik zou zeggen, misschien zijn er bijna 100 bands in Haarlem die een podium zoeken.
0: Ja. Ja, precies. En als ik dan aan poppodia in Haarlem denk, ik ga aan het Patronaat, aan het Slachthuis ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Waarom zijn die volgens jou niet de juiste plek voor opkomende bands?
1: Het is wel een juiste plek, zeker de Slachthuis. Maar ze nemen meer meer bekende bands. Zeker de Patronaat, het is alleen maar bekende bands. Toevallig, volgende zaterdag, is de slotavond van de Haarlem Pop Scene.
0: Ja.
1: On tour in de Patronaat. Heel goed, maar dat gebeurt maar 1 keer per jaar.
0: Ja, precies.
1: Dus, de Slachthuis heeft misschien meer een smaak voor punkmuziek.
0: Ja.
1: En niet iedere band in Haarlem is een punkband.
0: Dus jij dacht van, er is zoveel potentie, ik ga gewoon zelf er iets wat aan doen.
1: Ja, ja. Het herinnert mij aan een periode in Engeland, waar ik van kom. De noorden van Engeland, toen was de, naar de punk scene is gekomen, was de postpunk. En dan zijn er heel veel bands, hebben een podium gevonden in de lokale pubs.
0: Ja.
1: En dan heb je heel beroemde bands zoals Bullet, Human League. Al deze bands komen uit dat scene
0: serieus?
1: In die tijd.
0: Oh.
1: Van Sheffield, Manchester, Leeds enzovoort.
0: Ja.
1: En misschien ook Haarlem binnenkort.
0: Ja, je zegt inderdaad van het eigenlijk als de kansen er zijn, kan het echt wel een kweekvijver zijn voor groot talent en grote artiesten.
1: Dat is mijn wens, mijn hoop.
0: Ja, precies. Ja. Wat maakt de muziekscene in Haarlem? Wat is er zo bijzonder aan volgens jou?
1: Variatie van de muziek. Het gaat van lichte jazz tot heavy rock.
0: Ja.
1: En alles ertussen. En het enthousiasme van de mensen die spelen. Ze geven het niet op, ondanks dat er bijna nergens tegenwoordig om te spelen.
0: Nee.
1: Ze blijven oefenen en ze blijven zoeken.
0: Ja.
1: En ze brengen ook mooie liedjes uit op Spotify enzovoort.
0: Ja, precies. Hey, en hoe gaat dat precies eruit zien, wat we nu gaan meemaken? Het festival in de Volharding?
1: De Volharding is een oude lege fabriek. Die bestaat nu sinds november vorig jaar. En de organisator en zijn collega's, Hugo Post,
0: ja,
1: heeft van een lege fabriek een heel mooi, in de eerste plaats een broedplaats voor kunst, cultuur en muziek gemaakt.
0: Ja.
1: En een mooi podium. En daar speelt de Haarlem Shakes.
0: Ja, precies. Ja, dat is toch heel erg mooi inderdaad. Je hebt veel van deze bands leren kennen via je eigen studio ook. Wat zijn nou ontwikkelingen die je ziet bij die muzikanten?
1: De ontwikkelingen?
0: Ja.
1: Ze spelen zo vaak mogelijk. Sommigen maken het big, maar weinig. Ja. Er is die Rob Agda Awards elk jaar, waarvan je kan verwachten dat één band uit honderden kan het succesvol maken. En de rest hebben een moment, 15 minutes of, fame.
0: Ja.
1: En dan is het over. En ja, denk aan Spotify, dat je krijgt 20 luisteraars per maand.
0: Ja.
1: Er is
0: Kortom, er moet gewoon eigenlijk veel meer podium zijn voor de opkomende artiesten in Haarlem.
1: Zeker, ja.
0: Precies. Nou, daar is Haarlem Shakes dus voor. Mm-hmm. 27 juni, hè, in de Volharding.
1: Dat klopt.
0: Leuk. Ja. Een nieuw podium voor nieuwe generatie Haarlemse bands. Dus zie je dat als een terugkerend evenement of is het voor nu iets eenmaligs?
1: Als dit een succes is, dan wil ik het zeker nog een keer doen. En misschien twee keer per jaar.
0: Twee keer per jaar zelfs. Maar dat dan moet het wel een succes zijn. Wanneer? Ja, dat kan je nu moeilijk zeggen misschien. Ja. Wanneer voldoet het aan een succes?
1: Goed publiek. Zeker meer dan 200 mensen verwacht ik. Een opbouwend publiek. Dus het moet een geluid maken in de muziekscene.
0: Ja.
1: En niet alleen in Haarlem, maar ook in de omgeving van Haarlem.
0: Duidelijk. En stel mensen willen erbij zijn de 27e. Kan dat?
1: Sorry?
0: Als mensen erbij willen zijn de 27e.
1: Oh ja, ja. Heel
0: graag. Kunnen mensen gewoon binnenwandelen of moeten ze...
1: Op dit moment verkopen wij tickets. En ik moet wel zeggen, dat is een non-profit organisatie.
0: Ja.
1: Alle opbrengst van de tickets gaat naar de bands. Sommige bands krijgen dan voor de eerste keer een gage. Maar ze doen het voor de muziek, maar het is leuk om een nieuwe gitaar van te kunnen kopen.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Precies. Ja, ja. Ja. En waar kunnen mensen aan die kaartjes komen?
1: Ze kunnen het, als ze gaan naar de Facebookpagina van Haarlem Shakes, kunnen ze dan een link vinden naar Ticketsoft.
0: Kijk.
1: Haarlem Shakes op
0: Facebook, duidelijk. Ja. Steven, ik wil je heel erg bedanken en alvast heel veel succes en plezier wensen. 27 juni in de Volharding dus in Haarlem-Noord. Tickets dus via de Facebookpagina van Haarlem Shakes.
1: Ja,
0: super,
1: hartelijk
0: Steven.
1: Dankjewel.
0: Okay. Zo direct na het nieuws van 8 hebben we Pampel in de studio. We gaan eerst eens eventjes een interview doen en daarna om 8:30 is het primetime. Dan gaan ze spelen. Eerst nog eventjes Natasha Bedingfield.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
4: Hele goedenavond. Je luistert nog steeds naar 105 Sessions met zo direct Pampel hier in de studio.

0: 105 met Spiraling. Ja, ja, ja. Je luistert naar 105.6 in zijn hele goede avond. En vanavond in de studio Pampel. Jawel, jawel. We kennen hem als Jesse Pampel. Maar hij heeft een hele conservatoriumband meegenomen hier in de studio. We kennen hem ook nog van de Rob Act Awards uiteraard afgelopen februari. Waarin hij hele hoge ogen gooit. Maar helaas niet met de winst naar huis ging. Ik zie hem al. Ik wil je er niet aan herinneren, Jesse. Sorry.
1: Ja, je bent hier wel even wat omhoog hoor. Even inhouden allemaal.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Maar goed, hij is de afgelopen maand druk bezig geweest. En daar gaan we alles over vragen uiteraard. Jesse, hartelijk
1: zeker,
0: welkom.
1: Zeker, dankjewel. Ja, leuk dat we...
0: Ja, zeker. Je zit hier niet met de voltallige band aan tafel, want dan wordt het wel heel druk. Maar ik heb hier Mitchell en Colin ook nog aan de tafel.
2: Zeker.
0: Heren, een hele goede avond.
2: Yes, goede avond.
0: Leuk dat jullie er zijn. Hey, Jesse, even om te beginnen. Hoe is het met je de laatste tijd? Is het al een beetje bezonken, de hele Rob Act Awards?
1: Zeker, zeker. Ja, ik denk dat we wel met zekerheid mogen zeggen dat we er uit hebben gehaald wat we er achteraf uit hebben willen halen. En dat is gewoon een hele vette ervaring. Ja, want dat is grote zaal, patronaat, wat absurd is.
0: Ja, ongelooflijk man.
1: Hebben we helemaal uit elkaar gespeeld.
2: Ja, dat was feestje toch?
1: Heerlijk.
2: Zeker.
0: Ja, precies. Want inderdaad, de finale gehaald al heel knap. Maar ja, als je dan tegen escalatie moet bijvoorbeeld in de finale.
1: Ja
0: ze hadden net wie wint dan nou, hè?
1: Ja, ze hadden meer mensen, ja. Volgende keer voorbereiden.
0: Dat zal het zijn, ja, precies. Hey, leuk om jullie even te spreken hier. Hey, wat heb je nou meegenomen, echt concreet, aan die ervaring van de Rob Act Award?
1: De Rob Act Awards hebben wij als band heel anders aangepakt. Wij hebben van tevoren echt met z'n drie hebben arrangementen gemaakt. Ja. Maar de mastermind zit daar. Colin die heeft eigenlijk dat helemaal op zijn eigen handjes gedragen.
0: Wow.
1: En dan hebben wij daarbij gezeten. En dat was... Dat was denk ik het moment dat ik dacht van... de liedjes zijn meer waard dan dat ze op de plaat zijn.
0: Ja.
1: En ik denk dat we dat hebben meegenomen. Dat daar zoveel meer waarde uit valt te halen.
0: Ja, precies, precies. Want wat ik al zei, hè, ook tijdens de Rob Act Awards... Je hebt een grote band om je heen verzameld.
1: Ja.
0: Geweldige muzikanten. Ik heb jullie net al even horen oefenen hier. En ze zijn allemaal van het conservatorium, inclusief.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Ja. Dat is ook gewoon... jullie zitten bij elkaar in de klas of zo. Hoe is dat ontgaan? Hoe zijn jullie nou echt als band ontgaan?
1: Ja, inderdaad. Vooral door school, inderdaad. Maar ook omdat we elkaars beste vrienden zijn. Het is niet alleen dat we met elkaar spelen, maar ook dat we... Het gewoon echt heel erg goed met elkaar kunnen vinden. Het maakt het dan in de band ook. Kijk even naar de jongens.
2: Dat zijn zijn woorden hoor. Maar
1: dat maakt het gewoon een stuk gezelliger. En een stuk leuker om met elkaar op het podium te staan.
0: Ja?
1: Ja, ja zeker.
3: Dat is echt het allerbelangrijkste.
2: Gewoon plezier hebben toch met z'n allen?
3: Ja, nou ja, gewoon wetende dat je... Als je in een band zit met mensen waarvan je denkt... dan speel je toch anders. En dit zijn gewoon mensen waarvan... Ook als je iets kut vindt, zeg je gewoon van... Yo, wat de fuck ben je aan het doen?
0: Wat zijn nou echt inderdaad dan dingen die het voordeel hebben met zo'n vriendengroep als band? Dat je eerlijk tegen elkaar kan zijn?
3: Nou, dat is echt een heel groot punt.
0: Ja.
3: Maar het is ook samenspel. Muziek is toch gewoon een soort van gevoel delen. En in Jesse's muziek is het gewoon een plezier.
0: Ja.
3: En als je een groep hebt met mensen die volledig plezier hebben... Ja, dan spat die energie eraf.
0: Ja.
3: En dat is echt het allerbelangrijkste van muziek, denk ik.
0: Precies. En Mitchell, hoe lang zijn jullie nu al als band samen?
2: Wat is het? 2 jaar?
1: Ja, ik geloof dat we de eerste headline show ongeveer 1,5 jaar geleden in Hoofddorp hebben we toen heb ik elkaar bij elkaar geraapt van hey, het lijkt dat jullie leuk om dit te doen.
0: En waren jullie toen al vrienden of is dat gaandeweg gekomen door de band?
1: Toen
0: was
1: vrienden.
0: De vriendschap was eerst.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ja want onze bassist, drummer en backing vocalisten, zij zijn tweedejaars, wij zijn allemaal derdejaars.
0: Ja.
1: Dus het heeft eigenlijk niet zoveel te maken met het school zijn. En meer echt van het elkaar mogen.
0: Kijk, dat is toch heel erg mooi.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Ik vraag me sowieso af, Jesse, want volgens mij zit de muzikaliteit bij jou echt wel van kleins af aan erin. Heb ik het vermoeden hoor.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is dat allemaal begonnen? Wanneer wist je van dit wil ik gaan doen?
1: Ik ben een musical kid.
0: Ja?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker. Ja, dat zou je misschien niet zeggen. Maar ik ben begonnen in Suske de Rat Musical. In het ensemble wel, want toen was ik nog niet goed. Maar,
0: nee, maar toch, het is een goede ingang
1: Ik ben erin gestapt. Nee, het was superleuk. En daar leerde ik kennis maken met zingen en met gewoon muziek in het algemeen. En entertainen. Iets wat ik eigenlijk wel heel graag deed. Ik vond het altijd leuk om mensen te laten lachen. Om mensen gewoon een leuke tijd te bezorgen.
0: Ben je een beetje een showman?
1: Zo.
3: Ja, dat is geen vraag hoor.
0: De rest beaamt het hier.
2: Nou, we hebben gezien toch inderdaad.
0: Maar waar blijft dat uit bijvoorbeeld, Colin?
3: Nou, serieus. Als je Jesse op het podium ziet. Ik moet hem nu even goed verkopen hoor. Want dit is echt serieus het allerbeste van Jesse. Hij krijgt iedereen mee.
0: Ja?
3: Al zit je in een rolstoel, sta je op. Dat maakt echt niet uit.
0: Ja,
3: hij helpt echt. Hij is echt serieus. Gewoon echt de grootste performer die ik ken. En echt, als ik op het podium sta, met hem als vocalist, nou, ik ga helemaal aan. Je merkt het aan de band. Het is echt een topperformer.
2: We hebben het ook wel eens met zo'n soort van schooltentamen gehad. Als Jesse, dan staan wij in het publiek te kijken, want dan had hij net een ander bandje met school. En dan zijn we te kijken naar die gasten. Dat we denken van ja, kom op man. Je kan toch niet gewoon... We moeten gewoon mee gaan springen. Hij heeft gewoon die energie, brengt hij gewoon met zich mee.
3: Ja, dat is echt mooi.
1: Dat is ook wat ik het allerliefste doe hoor. Ik zeg het ook wel vaker. Ik zit op school als vocalist zijnde. Maar ik vind mezelf meer een entertainer dan een zanger.
0: Ja, precies.
1: Dat zou ik ook voor altijd blijven.
0: Maar wat zijn dan van die dingen op de stage die jij doet om de mensen mee te krijgen?
1: Nou, ik denk dat het gewoon echt ligt bij mijn kop. Ik heb gewoon, ja, ik heb echt zo'n prethoofd.
0: Hey, je bent wel flink aan het lachen, maar dat is inderdaad, het werkt wel aanstekelijk. Ik snap het wel.
1: Ja, dat is ook wat ik het allerliefste doe. Weet je, volgens mij is het ook bewezen dat lachen een van de beste dingen is voor menselijke gezondheid ever. Ja. Dus dat doe ik dan ook graag.
0: Mooi. Hey, ik zei het al net eventjes, in de afgelopen maanden ben je druk bezig geweest met releases en dat soort dingen. Daar gaan we zo direct eventjes over verder praten.
1: Ja.
0: Eerst nog even muziek op Haarlem Hoort 5 van Calvin Harris.

0: Ja, Calvin Harris featuring Jazzy Satisfy op Haarlem 105. Goed. Ja, hij is afgelopen. Dames en heren, we zijn weer terug. De heren ziet u nog steeds aan tafel. Colin, Mitchell en Jesse ook al wel. Willen ze net eventjes opstaan. Maar nee, we gaan nog even praten. Ja, daarna mogen jullie. Dat is toch een instinct van de muzikant, denk ik. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Toch
1: weer naar de spelen.
0: Ja, exact. Hey, Jesse, even iets serieuzers. Jouw allerlaatste nummer wat is uitgekomen. Of allerlaatste, dat hoop ik niet. Maar je laatste nummer in ieder geval wat is uitgekomen. Hoe trots ik op je ben.
2: Ja.
0: Ik heb begrepen dat dat een nummer is met een hele bijzondere betekenis.
2: Zeker. Misschien wel het een van de persoonlijkste liedjes die ik ooit heb geschreven.
0: Ja.
2: Dit liedje gaat over een van mijn vrienden, een van mijn jeugdvrienden, die ik al heel lang ken, ik al sinds groep 4 of zo. Of nee, groep 4, wat zeg ik? Groep 1, 2 zelfs.
0: Zo.
2: Ja, die is laatst overleden aan kanker.
0: Zo zeg, jeetje.
2: Ja, en wat doe je dan als songwriter? Dan schrijf je daar een liedje over als je daar niet over kan praten.
0: Wauw, wat een heftig verhaal, man. Ongelooflijk. Maar wel heel mooi dat je dat dan... Dat lijkt me heel moeilijk om daar een nummer over te hebben. Of ging het juist heel gemakkelijk misschien?
2: Nee, dat is heel zwaar. Dat is heel pittig. Een soort van alles wat ik nog tegen hem wilde zeggen, kon ik dan alleen maar daar zeggen. Omdat het zo confronterend en moeilijk is om dat in het echt te zeggen. En dan heeft zo'n liedje ook wel een hele mooie betekenis. En hij heeft het liedje ook nog kunnen horen. Een van de laatste dagen heeft hij hem nog kunnen horen. Daar was hij. Vond het heel bijzonder, heel mooi. En dan is een soort van, dat voelt dan voor mij de perfecte, ja, de perfecte dag eigenlijk.
0: Wauw, wat een mooie, dat hij het ook nog heeft kunnen horen. Dat is toch wel, denk ik, het mooiste wat je ermee hebt kunnen bereiken.
2: Ja, zeker. Nee, ik ga hem zo meteen spelen en dan speel ik hem ook echt voor hem.
0: En hoe is dat als je dat nummer speelt? Is dat dan elke keer als je hem speelt nog even lastig?
2: Ik heb tot nu toe alleen nog maar in het studiootje gespeeld, zeg maar. Gewoon lekker oefenen. Het is de eerste keer dat we hem live met de band spelen. Dus ik weet het niet. En misschien wordt het wel heel moeilijk. Misschien wordt het wel heel mooi. Maar ik laat het gewoon gebeuren.
0: Nou, dat is misschien de beste optie. Dat denk ik ook wel inderdaad. We gaan het straks meemaken. Maar in ieder geval heel mooi. Dat viel me ook op inderdaad op je Spotify. Een hele mooie foto volgens mij van jou en hem. Dan al in jullie kindertijd.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, dat was... Toen gingen we samen scholen kijken voor de middelbare school.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja, het is een hele mooie, heel mooi verhaal, denk ik zo. Toch gaan we even verder. Ik denk dat je de afgelopen maanden heel erg druk bezig bent geweest. Je hebt meer nummers uitgebracht afgelopen maanden. Moet ik even kijken. Ik heb, dat moet je wel even goed voor je.
2: Ik geloof dat de laatste keer dat ik hier zat, had je nog even Wat Je Doet Schat gedraaid. En daarna inderdaad langer dan vannacht.
0: Langer dan verwacht. Ik zie hem inderdaad hier staan. Ik denk inderdaad dat laatste nummer, dat is dan een bijzonder geval, zullen we maar zeggen. Ja. Op de mooiste manier mogelijk.
2: Zeker.
0: Die andere twee nummers, is dat een beetje, zit er een rode draad in?
2: En niet per se een rode draad. Ik ben gewoon heel erg wat ik voel, schrijf ik. En wat ik. Ze hebben ook beide eigenlijk niet echt een betekenis. Heel dicht bij me. Ik vind het gewoon altijd heel leuk om dan mensen te observeren. En dan te denken van oké, die zit in die situatie, die zit in die situatie. Daar ga ik gewoon een liedje over schrijven. Het is eigenlijk vrijwel, behalve dan hoe trots ik op je ben. Niet echt vanuit mezelf. Wel mijn kindje, maar niet mijn eigen gebeurtenis. En dat vind ik eigenlijk misschien wel het fijne aan mijn muziek. Zodat ik er wat minder.
0: Precies.
2: Minder persoonlijk wordt, want dat vind ik spannend en eng.
0: Ja, precies. Maar het is toch aardig gelukt met dat laatste nummer in ieder geval.
2: Ja,
0: het
2: dus,
0: buiten
2: dus
0: je comfortzone.
2: Ik kan het wel, ja, maar ik vind het niet altijd...
0: Nee, je geeft de voorkeur aan wat minder...
2: Zeker. Ja, nee, de laatste tijd zit ik veel in de studio, veel eigen werk aan het maken. En het ziet er wel weer uit alsof we gaan springen van de zomer.
0: Wauw, oké.
2: Ja, het volgende liedje is bijna af.
0: Oeh.
2: Dus...
0: Kan je wat meer over vertellen? Of is dat echt nog strikt beroepsgeheim?
3: Daar weten wij zelf niks van, joh.
0: Serieus?
2: Nee, dat is niet waar. Ze hebben hem zeker wel. Ze kennen hem zeker wel. Maar ik heb hem nog niet verteld dat hij uitkomt.
0: Nee, precies. Dat is primair.
3: Ga je al.
0: Leuk. Dus er komt nog een nummer aan. Wat kan je daar nog meer over vertellen? Wanneer komt hij eraan?
2: Nou, dit wordt het liedje. Het eerste liedje wordt op het... EP'tje. Sound effects.
0: Sound effects. Het EP'tje. Oké, er komt dus een EP aan. Wat was mijn vervolgvraag natuurlijk. Na een paar singles op een gegeven moment werk je vaak naar iets groters toe.
2: Zeker.
0: Daar komt een EP aan.
2: Zeker weten. En de setlijst van de liedjes zijn vrijwel af. De ene heb ik weer met de jongens geschreven. De ander weer lekker alleen in mijn zolderkamertje.
0: Yeah.
2: Ik liedje samen met Gwen, met mijn backing vocalist die erop staat. Het zal een totaal worden van 5 liedjes.
0: Wauw, oké.
2: Misschien 6, ligt eraan... in wat voorbij ik ben. Maar dat komt misschien 7. Maar dat ligt een beetje aan Ja, aan hoe goed het gaat. Ja, nou, ik heb er gewoon heel veel zin in. Want dan kunnen we gewoon ook weer lekker met die set optreden. Ja. En zometeen hoor je één liedje die niet op het EP staat. De rest staat er allemaal op.
0: Wauw. Ja. Ik ben heel erg benieuwd voor zo direct. Zijn jullie een beetje een optreedband?
2: Ja, probeer eens zoveel mogelijk te doen. Het staat nu een beetje stil aangezien ik veel in de studio ben. Nou, een beetje een moeilijke periode achter de rug heb. Maar ik ben wel weer van plan om dat helemaal op te pakken. Er zitten wel leuke dingen aan te komen waar ik zover ik weet nu niet zo heel veel over mag zeggen.
0: Nee.
2: Maar er zitten wel echt een hele leuke toffe dingen aan te komen.
0: Mooi. Hey, en zo direct nog even voor de luisteraars die misschien net intunen. Hè? Wat kan men zo direct... ik vraag het even aan Mitch van Colin, want anders zitten die ook maar weer met een mond gesloten aan de tafel.
2: Die zijn net zo belangrijk.
0: Een beetje een persoonlijk blokje.
1: Nee, dat is maar logisch.
0: Jongens, wat kunnen we zo gaan verwachten voor de luisteraar die Pampon nog helemaal niet kent?
1: Nou, Mitch, vertel eens. Ik denk een hele leuke, energieke set. Met allemaal... soort van semi-persoonlijk. Ja, ik vind het toch een beetje persoonlijk. Want je schrijft hem wel over andere mensen misschien. Maar ik denk dat we allemaal wel ons zo voelen. Of in zulke situaties soms zitten.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat iedereen wel kan relaten daartoe, zeg maar.
0: Nog wat toe te voegen, Colin? Of klopt dat wel?
3: Nou ja, dat klopt. En buiten dat om, denk ik dat je heel veel energie kan verwachten.
1: Dat sowieso.
3: En echt wel gewoon kan gaan genieten.
0: Lekker. Nou, dat gaan we dus over een krappe 10 minuten doen ongeveer.
2: Oh, maar
0: we gaan
2: met z'n allen genieten. Helemaal tot de max genieten.
3: Dak blijft er niet op, hoor.
0: Dus dat blijft er niet op. Nou, dan gaan we vast de maatregelen maar even treffen. Tijdens Aretha Franklin en George Michael. Zo direct om 8:30 dus Pampel live.

Lost Frequencies, Chemical High. Op Haarlem 105. Ja, het is klokslag 8:30. Dat betekent maar één ding. Live muziek hier bij Haarlem 105 op 105 Sessions. En we hebben de fantastische band van Jesse Pampel. Oftewel Pampel te gast. Dames en heren, Pampel.

0: Maar kennis met Colin Louden.
1: Dus laat me weten hoe je heet en maak me weer compleet.
0: Voor de mensen die, voor de mensen die net ook al aan het luisteren waren, het volgende liedje heeft een iets andere boodschap dan alle andere liedjes. Maar dat mag, dat hoort ook bij muzikant zijn. Neem even een slokje water, dat is ook heel belangrijk. Ik zal het wegdoen van de microfoon, anders is dat heel vervelend voor je op. Alsjeblieft. Het volgende liedje heet Hoe trots ik op je ben. Ik heb deze geschreven voor een van mijn vrienden die recent is overleden aan de verschrikkelijke ziekte, kanker.
1: Je weet pas de waarde op het moment dat je het mist. Jij laat het varen en ziet het licht door al de mist.

0: Ben. Dit is voor jou, lieve Bram.
1: Alright.
0: Nou, is het moeilijkste deel achter de rug. Dan heb ik vervelend nieuws. Nog meer vervelend nieuws. Dit is de laatste. Ach nee. Maar wie zou Pampel zijn als we er niet uitgaan met een knaller? Dit is, en hou je vast, Langer dan vannacht.

In de tussentijd wil ik eventjes wat hele belangrijke lieve mensen aan jullie voorstellen. Want zonder deze lieve mensen zou ik dit niet kunnen doen. Achter mij, op de pas, Jens Madsen! Naast mij, op de gitaar, de enige echte knappe vent en machtig goed in gitaar spelen, Mitchell motherfucking Dillon! Naast mij, aan de andere kant, staat werelds beste achtergrondvocaliste. Zij is niemand minder dan Gwen Kayato! We hebben nog twee mensen te gaan, waarvan eentje echt heel erg belangrijk voor me is. Achter de keys, de enige echte, Colin Louden! Om hem helemaal compleet te maken, heb ik niemand minder achter de drums dan misschien wel werelds beste Nederlandse drummer. Ik ga hem langzaam aankondigen, zodat we zo meteen inkomen met de Duitse knallen.

0: Zo. Pampel op Haarlem 105. Als iemand nog twijfelt over of ze echt wel op het conservatorium zitten, nou, dan hebben ze nu al, denk ik, door dat het echt wel zo is. Wat een fenomenaal optreden. Zo direct spreek ik ze nog eventjes kort. Hè. Hoe ging het nou eigenlijk? Hoe ging dat bijzondere nummer? Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar. En waar kunnen we deze band de komende tijd vinden? Nou, dat hoor je zo direct allemaal na Dancing in the Moonlight van Top Loader.
1: Here we go.

0: Kan iemand alsjeblieft even tegen mij
1: staan? Ja, dames en heren. Pambol hier op Haarlem Noord. Ze hebben het opgetreden. Zeker. En dat was niet te missen, dacht ik zo. Wat een optreden, jongens. Ja. Jongens, ja, de hele band staat nu aan de tafel. Het is wat krap. Ik ga ook niet met namen beginnen. De enige die ik nog even weet is Jesse. Dus ik begin maar met jou, Jesse. Hoe ging het optreden?
0: Nou ja.
1: Ik ga het aan iedereen trouwens even vragen. Wat is de algemene...
2: Nou, het was even een spektakeltje.
3: Het was een knalletje. Okay,
0: ja, ik denk dat er nog nooit zo hard is gedanst in deze studio.
1: Ik moet zeggen, normaal blijf ik altijd heel stoïcijns hier zitten op mijn stoel. Maar dit keer was het klappen en ik zat er lekker in.
0: En is mijn missie dus weer voltooid.
1: Nee, maar zeker weten. Maar ik snap nu wel inderdaad, jij bent wel echt een showman inderdaad. Dat merk je meteen aan alles. Maar de rest van de band heeft het dus ook als een goed optreden ervaren.
4: Zeker.
3: Ja, dat is lekker. Dus top toch?
1: Dan ga ik toch even naar jou toe, Jess, want dat is iets waar we het in het gesprek net ook over hadden. Ja, het speciale nummer wat jij ging zingen natuurlijk, ja. Hoe trots ik op je ben. Het ging je goed af volgens mij.
0: Ja,
1: tenminste aan de buitenkant, hè?
0: Ja, nou, het is en blijft een heel beladen liedje.
1: Ja.
0: Dus hoe het ook bent of verkeerd, het heeft altijd een betekenis dat ook altijd hebben. Maar dat is ook de kracht van het liedje. En daarom ben ik ook blij dat ik me heb gezongen.
1: Nou, ik vond het echt een hele prachtige uitvoering. Dus heel mooi gedaan.
0: Dankjewel.
1: Ja, jongens, we hadden het net al eventjes over nieuwe muziek die eraan komt, hè? De EP en dat soort dingen. Wanneer horen we daar meer over, jongens? Wanneer komt dat eraan?
0: Ja.
1: Er is
0: nog geen vaste release datum aan. Maar verwacht hem wel na de zomer pas.
1: Na de zomer, maar dat is redelijk snel. Ik bedoel, het komt er wel in ieder geval.
0: Het komt eraan.
1: Lekker.
3: Maar is over hoeveel dagen?
0: Vraag je me wat?
3: Het is vandaag de...
5: Morgen komt hij uit, jongens.
0: Morgen is hij zover.
1: Kijk, dat is nog eens even een scoop, zou dat zijn.
0: Nee, ik hoop... Voor december.
1: Voor december.
0: Nee, dat komt hartstikke goed. Na de zomer.
1: We horen het in ieder geval deze
0: in de zomer, tijdens de zomervakantie, wanneer iedereen lekker op zijn bedje ligt, ergens buiten, dan krijg je zo'n melding met deze dag komt hij uit. En dat is fantastisch, want dan gaat iedereen springen en juichen.
1: Lekker, nou dat horen we TCT hopelijk weer van je hier in de studio, misschien aan de telefoon. Jongens, de komende tijd gaan jullie nog een beetje optreden of is het op dat aspect rustig? Ik kijk even tegenover me.
2: Nou, met jou rustig, hè?
0: Ja.
2: We hebben niet dingen staan.
0: Maar nee, zeker weten.
2: Komt ons.
5: Boek Jesse Pampel. Boek
0: Jesse Pampel.
1: Er staat een boek geboekt
0: worden. Ik zal het even in de camera zeggen.
5: Zeg het even in de camera, schat.
0: Hoi allemaal. Zoals je net zag, een knalshow. Heb jij een bruiloft, feestje, partij, oftewel een hele leuke plek waar je hele leuke mensen wilt?
5: Of een heel mooi, heel groot podium, mainstage op Pinkpop.
0: Bijvoorbeeld.
2: Maar dat is wel klein.
0: Maar ja, dus is dat te klein voor ons? Nee, dan kan je mij gewoon lekker benaderen via Instagram. Lekker makkelijk, lekker doen.
1: En jouw Instagram is?
0: Pampel Music. Pampel Music.
1: Kijk, zo simpel kan het zijn. Maar ik denk dat de mensen die geluisterd hebben wel om zijn nu hoor. Ik
0: hoop
1: het
0: ook. Ja, ik wil niet alles naar mezelf. Oh, daar gaat dat uit. Ik wil niet alles op mezelf zetten, maar ik wil ook echt even zeggen dat ik niet normaal trots ben op deze band. En van waar we zijn gekomen.
1: Terecht hoor.
0: Ik hou de wereld van deze gasten en dame die daar staat. Die, nee, absoluut. Ik ben super trots op deze mensen en... ik heb ze liever dan niemand anders op deze wereld.
1: Kijk, dat is toch een hele mooie afsluiting. Kijk, vooral na vanavond kan je extra trots op zijn, want wat een optreden hebben jullie met z'n allen neergezet. Dankjewel. Jongens, van Pampel allemaal ontzettend bedankt voor vanavond. Het was echt een geweldig optreden.
4: Dankjewel.
1: En we hopen natuurlijk snel meer te vernemen over die nieuwe muziek, want daar kunnen de mensen denk ik ook niet op wachten. Onder andere ik.
0: Ja, ik vooral niet.
1: Nee, precies. Dat
0: en jij
1: ik.
0: Ook niet.
1: Nee, ik. Man, hou op. Nee, dat komt er dus hopelijk snel aan. In ieder geval na de zomer waarschijnlijk. De mensen van Pampel, ontzettend bedankt. Dat is meteen het einde van de uitzending. Want Remco Lanting staat alweer klaar. Die gaat wel eens een disco train presenteren met R&B, soul, jazz. Nou, noem het hele rijtje maar op eigenlijk. Alle aanverwante artikelen. En wij zijn er uiteraard volgende week weer dan weer met een mooie lokale band. Dus ik zou zeggen, hele fijne avond. En tot volgende week.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
0: Remco Lanting.
5: Hij zegt dat niet, hè!

0: Goedenavond. Dit is Haarlem 105.
1: En zo is het. Welkom Remco op je radio. Donderdagavond, disco trainavond. Tot 11 uur de lekkerste soul, funk en disco. Hier op 105. Om 9:30 de Remco's Disco Classic. En verder lekker dansbare muziek uit de 70s tot de 80s. Met nu de Greg Kim Band.

Will Smith, Drew Hill, je hoorde hem al, benoemd door Will Smith. En Kumo D, de man die we kennen van Go See the Doctor, Wild Wild West, nou, dat is het hier soms net hoor. En dan heb ik het niet over de studio, maar in de mooie binnenstad van Haarlem. Je luistert naar de Disco Train, donderdagavond, Disco Trainavond hier op 105 tussen 9 en 11. De lekkerste soul, funk, disco en R&B.

You're the Money Love. En tijdens de Disco Train een cover van de Detroit Spinners. It's a Shame. We gaan hier per spoor richting de klok van 9:30. En dan is het Remco's Disco Classic Time in het kader van Wij van WC Eend. Tot die tijd de nummer 1 notering in IJsland. Afkomstig uit Zweden, de komende tegenstander van het Nederlands elftal. Leila K. en Rob and Red. Here is Got to Get.

De dame die we ook kennen van Open Sesame. Ook zo'n fijne plaat, moet maar weer eens draaien. Rob and Raz en Got to Get hier op 105. De tijd even 9:30. En dat betekent Remco's Disco Classic Time. Boom, en zo is het. Iets minder mainstream, maar daarom zeker niet minder lekker. Integendeel zelfs. Het gaat hier om de befaamde 12-inch, de maxi-single uit het zogeheten importcircuit. En ik woonde destijds in Bad Hoeverdorp. Ging veel naar Amsterdam. En daar waren een drietal zaken die daar qua importmuziek de boventoon voerden. Het waren Atalos, Boeddhisk en Rhythm Import. En Atalos op de Amstelveensweg, Boeddhisk op de Haringpakkersteeg en Rhythm Import, volgens mij op de single. En daar kocht ik mij als tiener, ja, toen was ik nog een tiener, een eeuw geleden. Toen kocht ik daar mijn 12 inches, de maxi singles. En één daarvan is de Remco Disco Classic van deze week. Ten gehore gebracht door New York Sky met De Ondeugende Jongen. Hier is Bad Boy.

De Remco's Disco Classic van deze week. Sky uit New York. Use of A, Bad Boy hier op 105. Volgende week weer een nieuwe Remco's Disco Classic.

wel te verstaan. Gonna Catch You hier op 105. Fijne plaat. En laat weten wat je ervan vindt op WhatsApp 06 105 105 38. En nog zo'n fijne plaat. Aus Deutschland. Black Box. Black Box. Everybody, everybody. Van iedereen voor iedereen. Inclusiviteit. Alom. Hier is Black Box.

kreeg net een berichtje binnen van Fred uit Haarlem. Die attendeerde mij op het feit dat dit niet uit Duitsland kwam. Want ik was een beetje in de war met Eurodance. Maar dit komt uit Italië. Hoe kan ik... Schoonheidsfoutje, dankjewel Fred. Voor deze corrigerende tik op het mengpaneel. Blackbox hier op 105. Everybody, everybody. En zo is het.

Ik hoop dat jij net zo blij wordt van deze muziek als ik zelf. Rosala hoorde je hier op 105. Everybody's free to feel good. En wie nu hoort, ik weet niet of het een ode is aan de donuts met de auto's, dan wel een prediker voor safe sex. Here is the Gap Band, Burn Rubber on Me.

0: De Gap Band hier op 105.89.9 FM, DAB Plus en onze apps. En Burn Rubber on Me, wat een heerlijke plaat. Althans, dat vindt de DJ van dienst. 1980, tijdloos wat mij betreft. En ik kijk naar rechts. We hebben nog een paar minuten te gaan. We doen er nog één tot de klok van 10 uur. En na 10 uur zijn we nog terug met een uurtje de onvervalste soul, funk en disco uit de 70s tot de zero's. En de plaat die we zo gaan draaien geeft een advies waar de buren wellicht niet heel blij mee zijn. Maar ik kan dat advies volledig ondersteunen voor wat het waard is. Ik zou zeggen, pump up the volume. En wie hebben we het dan over? Mars. Tot zo, na de klok van 10 uur.
1: Dit is Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Remco Lanting.
4: Nog een uurtje soul, funk en disco.
5: You don't like it?

See the Light, Check Visual Radio. Daar kun je met eigen ogen waarnemen dat dit licht niet te missen is. Lasbril op, welkom bij het tweede uur van de Disco Train. Tot 11 uur nog heerlijke dansbare muziek uit de 70s tot de zeros en beyond. Mocht je verzoekjes hebben, app mij op 06-105-105-38. En dat deed ook de luisteraar van het eerste uur. Vanaf 2020 is hij erbij. Ronald uit Amsterdam. Hij vroeg om Donna Summer. Hij krijgt Donna Summer. Here is I Feel Love.

Good old Donna, the queen of disco. I feel love hier op 105. Een blokje synth pop avant la lettre. Want Harris Glenn Milstead staat voor je klaar. En misschien zegt dat je dat niet alles, maar wel als je zijn artiestennaam hoort. Divine staat voor je klaar met Shoot Your Shot.

De drag queen avant la lettre. Divine hier op 105 en Shoot Your Shot. Zoals eerder aangegeven in het eerste uur, inclusiviteit alom tijdens de Disco Train. Mocht je verzoekjes hebben op het gebied van soul, funk, disco en R&B, app mij 06 105 105 38.

Die herkenbare stem, Maurice White en Philip Bailey. Met daarnaast die hele fijne blaassessie. Earth, Wind & Fire hier op 105. Fall in love with me. Nou, feel free, zolang mijn vriendin het maar niet hoort. Je luistert naar de Disco Train, we gaan richting de klok van 22:30. En dan is het Funky Lifetime. Maar eerst El Giro en Boogie Down.

De grondlegger van het skatten, himself, Al Jarreau, hier op 105. En Boogie Down. We gaan richting 10:30 en dan is de Funky Lifetime. Eerder een band of artiest die zijn of haar score heeft verdiend in de muziekindustrie. Maar eerst een plaat die werd geproduceerd door Rob Temperton. En dat is de man achter Michael Jackson. Onder andere Baby Be Mine en hetzelfde malletje, alleen een andere band. Hier is de Manhattan Transfer.

Pittig hapje uit het leven, the spice of life. Je hoorde de Minute and Transfer hier op 105 tijdens de Disco Train. Op de donderdagavond. Ik kijk naar rechts, keurig volgens het spoorboekje. 10:30, Funky Lifetime. En wat betekent het dan? Wij eren een band of artiest die zijn of haar sporen heeft verdiend in de muziekindustrie. Door middel van een live, een live track. En dat doen we ook vanavond. Vanavond is het de beurt aan een zangeres die in een galaxy far, far away lid was van de Supremes. Nou, dan weet iedereen over wie ik het heb. Diana Ross. Zij bracht, jaren 80, 70 ook trouwens. En de jaren 90 deed ze ook nog wat dingetjes. Het werd wat minder, maar ze heeft recent nog opgetreden in Nederland. En volgens mij was het een fantastische show waar ik wederom niet bij was. Maar ik weet niet waarom niet. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. De Funky Live van vanavond. Diana Ross met Mirror, Mirror.

Funky Live van deze week. Diana Ross. Live vanuit Londen, de Wembley Arena. Mirror, mirror, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de muzikaalste in het land? Bezongen door La Ross, Diana Ross, hier op 105. De Funky Live van deze week. En volgende week doen we het nog eens dunnetjes over.

Sharon Brown hier op 105 op de donderdagavond, disco treinavond. I specialize in love. En dan niet de Time Bandits, maar wat ik zei, Sharon Brown.

Uit de tijd dat het nog zin had om je zuurverdiende geld op je spaarrekening te zetten. 1978, voor mij was het zelfs 10 procentpunten rente. Dus dat waren nog eens tijden. Je luistert naar Disco Train, de laatste 10 minuten. Met nu Denis en Denise Lepage. Here is Lime and Your Love.

0: vorige maand helaas overleden Denise LaPage aan een beroerte. Ja, die dingen gebeuren helaas in het leven. Maar om een groot cliché te gebruiken, gelukkig hebben we de muziek nog. Ja, uit Canada afkomstige Lime hier op 105.
1: Dit is Haarlem.
2: 105.
0: En zo is het. Je luistert naar Haarlem 105. 89.9 FM, DB Plus en onze apps. We gaan richting de klok van 11 uur. We hebben er nog twee. Nou, dan is dit de ene laatste. KC en his Sunshine Band. En Shake, Shake, Shake.

te shaken, dus dat komt helemaal goed, denk ik. Ik kijk naar rechts, 22:55. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste plaats van vanavond. En dat is een hele fijne, hoor. Dus ik zou zeggen, blijf nog even lekker luisteren. En dat is er een van Miss Toni Braxton. You're making me high. Nou ja, als mocht dat zo zijn, laat het me weten op 05. WhatsApp 06 105 105 38. Dit was de Disco Train van deze week. Bedankt voor het luisteren. Vannacht zijn we non-stop. Morgen om 7 uur. Vandaag de dag met liefdallige collega Rob Jonker. Mijn naam is Remco en ik ben er volgende week weer bij Leven in Welknijmen. Voor straks, welterusten en gezond weer op.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit.